NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, ontmoeten componist Daniel Wohl en songwriter en vocalist Arooj Aftab elkaar.
1: Last night, my beloved was like the moon.
0: Een gouden duo, samen met het London Contemporary Orchestra onder leiding van Robert Ames. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek. NPO Klassiek. Dat voel je.
2: 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich ook aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in ons land zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kaderenkeer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het een bewoner van de opvang is, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale award ging naar de Utrechtse producer Rosalila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, later wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Ja, behoeft dit nou nog een uitleg? Behoeft het nog een uitleg wat dit is? Ja, misschien toch wel. Dit is Erbarmendich, Johann Sebastian Bach. Ontfermt u over mij. Christian Lee op viool en David Berlin op cello. En goedemorgen. Je luistert naar Voor de Dag. Mijn naam is Camille. Tot 7 uur neem ik je mee richting de ochtend. En beloof vandaag weer een hele mooie dag te worden. Alhoewel mijn buienradar ook zegt dat er hier en daar een klein buitje kan vallen. Het is wel een hele goede dag om naar buiten te gaan, want het is blijkbaar de dag van de buitenlucht. Ja, ze verzinnen elke dag wel iets, maar ik wil je wel aanmoedigen om toch even een blokje om te gaan vandaag. Dat is ook goed voor je stappenteller. Mocht je niet naar buiten kunnen, zoals ik voorlopig, dan halen we de buitenlucht maar gewoon naar binnen. Dit is Nelson Frère, de pianist, met natuurgeluiden van Frans Liszt.

0: Och, och, och. Wat een mooie manier om de ochtend te beginnen. 4:15. Dan met muziek van Franz Liszt. Deze etudes voor piano, Walders Rauschen. En dan pianist Nelson Freer. Ik vind het lekker wakker worden. Over lekker wakker worden gesproken. Ik heb ook wel zin in een wat langer stuk muziek.
1: Het ochtendconcert.
0: Ja, in het ochtendconcert nemen we de tijd om een wat langer stuk muziek te luisteren, waar we overdag op NPO Klassiek niet altijd de tijd voor hebben. In de waan van de dag, zeg maar. Maar nu, 4:15, wel. Zie je het als een soort concertervaring voor thuis, maar dan vanuit je luie stoel of vanuit je bed, of waar je ook vandaan komt. En deze week doen we dat met een heel bekend stuk, Rhapsody in Blue van George Gershwin. En dit stuk begon een beetje als een haastklus, dat wist ik ook niet, maar Gershwin las in de krant dat hij een nieuw werk zou schrijven voor een concert over moderne Amerikaanse muziek, schrok zich een hoedje, want hij wist zelf nog helemaal van niks. En toch ging hij aan de slag, de première was geloof ik een paar weken later. En toen lag dat stuk er. Wie had toen gedacht dat dat een van de beroemdste werken van George Gershwin zou worden? Samen met Porgy en Bess, zijn musical opera. En met die beroemde klarinetnoten aan het begin. En dan ook nog eens die glansrol later in Fantasia, die Disney-film. Nou, we gaan luisteren naar een pianoversie. Stefano Bolani, pianist, samen met het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Riccardo Chailly.

0: om lessen. En toen Maurice Ravel hem toen dan vroeg wat hij eigenlijk betaald kreeg voor het schrijven van Rhapsody in Blue, schrok Ravel zo erg van het bedrag wat Gershwin noemde. Het was namelijk zo'n heel groot bedrag in vergelijking tot wat er in Europa betaald werd voor composities. Dat Ravel zei, volgens mij moet ik lessen krijgen van jou. Nou, na dit alles heb ik eigenlijk wel zin om te luisteren naar wat gezongen muziek en menselijke stemgeluid. Ik heb een stuk koormuziek meegenomen van Thomas Tompkins, When David Heard. Thomas die schreef dit stuk gebaseerd op één regel uit het Bijbelverhaal over koning David, waar zijn zoon sterft. En je hoort het ensemble of het koor Stile Antico.
1: Voor de dag met Camille Jansen op NPO Klassiek.

Ja, een knallend einde van toch wel een heel beroemd stuk muziek, hè, als je erover nadenkt. Rhapsody in Blue van George Gershwin, wat hij schreef in eind jaren 20. En het verhaal gaat dat hij Maurice Ravel ontmoette, die op tour was in New York, en hem vroeg

When David Heard van Thomas Tompkins, een koorstuk voor, gezongen door Stile Antico. Ja, we gaan even verder met beroemde noten uit de fantasiestukken van Robert Schumann, origineel voor klarinet en voor piano, maar hier nu gespeeld op cello en piano door Marie Hellenk op cello en Cédric Tiberghien op piano. En dit is het tweede deel, Lebhaft Leicht.

hoffelijke muziek van Charles Avison. Dit is het Concerto Grosso, de zesde, vierde deel, gespeeld door Café Zimmerman. Ik ben eigenlijk altijd wel bezig met een soort huiskamerproject of een klein dingetje wat ik aan het maken ben. En op dit moment ben ik een walnoten eettafel aan het maken. Ik heb allemaal walnotenhouten blokjes gekocht van iemand die een walnotenboom uit zijn eigen tuin verzaagd heeft. Het zijn eigenlijk kleine balken eigenlijk van 4 centimeter bij 4 centimeter dik en breed. En die heb ik allemaal aan elkaar gelijmd. En dat wordt één hele mooie grote lange tafel voor in mijn woonkamer. Ik denk echt dat het prachtig wordt, maar ik heb één probleem. Ik weet niet wat voor poten ik daaronder wil. Wil ik daar houten poten onder of wil ik daar metalen poten onder? En als ik daar metalen poten onder zet, worden dat dan van die hele dunne poten? Of van die hele dikke poten? Van die rustieke poten of van die landelijke grote poten? Of wordt het zo'n tankgeweer, weet je wel, zo'n tank, hoe noem je dat, geschut, zo'n kruis. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of jij het voor je ziet. En zo ja, of je dat dan voor je ziet met een houten of met een metalen onderstel. Laat het me even weten met een klein berichtje in de NPO Luister-app, als je met me mee wilt denken op deze vroege ochtend. We gaan even luisteren naar wat Braziliaanse klassieke muziek. Dit is muziek van Assis Valente, Brasil Pandeiro heet het. En je hoort de violist Linus Roth.

Iemand nog een Hawaii-slinger? Ik neem aan dat dit de muziek is die gedraaid wordt. Ook als je bij binnenkomt, een cruise schip binnenkomt. Straks in het volgende uur nog veel meer mooie muziek van onder andere Joseph Haydn, Michael Haydn en van Frédéric Chopin. En we dichten uiteraard traditiegetrouw de nacht. Vandaag met een gedicht van de vorige week overleden dichter Lieke Marsman. Waar ik groot fan van ben. En daar wil ik toch wel even, zeker even bij stilstaan. Maar als eerst draaien we nog even wat muziek van Hector Berlioz. Zijn symfonie fantastiek. Het eerste deel. Ook dit zijn hele beroemde noten. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Blijf bij ons.

NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwse in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat becijfert het UWV. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger, ziet de uitkeringsinstantie. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het een bewoner van de opvang is, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand, wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
4: In het voetbal zijn er momenten...
5: Bergkamp 2-1!
4: ...die impact maken.
6: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
7: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
4: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
8: Malen, ja! Ho, ho, ho.
9: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
11: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
13: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
0: NPO Klassiek.

0: Het strijkquintet van Michael Haydn, derde deel gespeeld door het Salzburger Haydn Quintet. En goedemorgen, fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag, mijn naam is Camille. Vandaag een hoop mooie muziek op de planning. En een buitje hier en daar, maar dat mag de pit niet drukken. Als eerst wil ik even de nacht afsluiten met een klein gedicht. En ik wil even stilstaan bij de dood van Lieke Marsman vorige week. Veel te vroeg overleden. Haar gedichten raakt me eigenlijk altijd wel. En dat wil ik even uitleggen, even laten zien met dit gedicht. Het heet De Eerste Letter.
1: Dichten van de nacht.
0: Een stem spreekt tegen me en ik moet bepalen of het een engel is. Maar hoe kan ik tot zoiets in staat zijn? Wie angst heeft, wil over angst lezen. In een net ontdooide wereld. Een knoop van haar lange jas open doen en dan in een nieuw land een winkel beginnen. Daar 's ochtends de luiken openen, zien dat het lente is. Op een manier dat je je opeens afvraagt wat het is dat je binnenlaat.

Muziek van de Amerikaanse pianist en indie songwriter trouwens, Ethan Gruska, die een kleine plaat heeft gemaakt met allemaal preludes die hij zelf schreef. Dus 1 en 2. En we gaan verder met muziek van Dora Pejacevic. Dit is Pejacevic. Dit is haar pianotrio. Derde deel, gespeeld door de violist Andrei Bilo en zijn vrienden.

Het pianotrio van Dora Pejacevic, gespeeld door André Bilo op viool. Ik was gisteravond bij de Buma Classical, bij de Buma Music Awards trouwens. En daar heb ik een hoop muziek voorbij zien komen. En ook een hoop Nederlandstalige muziek voorbij zien komen. Waar je heerlijk de Polonaise op kan dansen. Dat doen we hier op NPO Klassiek natuurlijk ook. Dit is de Polonaise voor piano van Frédéric Chopin. Martha Argerich op

0: Martha Argerich die speelt hier de Polonaise voor piano, de zesde van Frédéric Chopin. Ja, ik heb eigenlijk wel zin, nu we erover nadenken, nu we het er toch over hebben, om wat muziek te luisteren van Johann Sebastian Bach. Ook zo'n grote klassieker.
1: Onverwacht.
0: Maar als je NPO Klassiek al wat langer luistert, en als je dit uur al wat langer luistert, dan weet je dat we dat altijd net even met een twist doen. Altijd net even op een andere manier dan waar de grote Johann Sebastian het voor bedoeld heeft. Dus de meest gekke dingen komen voorbij. Denk aan Bach op neusfluit, Bach op 16e eeuwse Zweedse orgel of Bach op knolselderij. Vandaag Bach op elektrische gitaar. En dat klinkt heel simpel, maar dat is het eigenlijk niet. Want deze man, deze gitarist, die speelt eigenlijk twee noten tegelijkertijd op gitaar. En één daarvan, dat doet hij met zijn rechterhand door te tappen, zo heet dat dan, op de toets van een gitaar. En zo kan je dus eigenlijk, ja, het ziet er heel bizar uit. Zo'n man die zo met zijn rechterhand op de toets van de gitaar drukt en links ook. En zo kan je een meerstemmige fuga spelen. Dit is de prelude en fuga in C-mineur. Gespeeld door Adam Lufara.

Dat is de... moet ik het goed zeggen? Dat is de aria uit de tweede acte van Tannhäuser van Richard Wagner. Joh, ik verslik me bijna. Je hoort de sopraan Waltraud Meyer samen met het symfonieorkest des Barrières en de Rundfunks onder leiding van Lorin Mazel. Ja, en we gaan verder met wat waterige muziek. Dit is Water Music, Georg Friedrich Händel.

de ouverture en het adagio uit Water Music van Georg Friedrich Händel, gespeeld door het Orpheus Chamber Orchestra. Ik heb ook zin om een klein spelletje met je te spelen. Als je voor de dag op NPO Klassiek al wat langer luistert, dan weet je dat we iedere week even de staat van jouw taalkennis testen. Iedere week ben ik wel benieuwd of jij de betekenis van een bepaald vergeten Nederlands woord kent. En het woord van de dag is vandaag tessituur. Wat betekent dat woord tessituur? Betekent dat A, de temperatuur van je huid, die trouwens heel kort even omlaag schiet voordat je kippenvel krijgt. Of B, het bereik van je stem, de laagste tot de hoogste noot die je comfortabel en mooi kan zingen, dus niet brullen. Of C, nee, tessituur is de witheid van je tanden, een samenvoeging van tandvleestextuur en glazuur. Wat betekent tessituur? Betekent dat A, de temperatuur van je huid, B, het bereik van je stem, of C, de witheid van je tanden? Laat het me even weten met een berichtje in de NPO Luister-app of via Instagram. En dan hoor je het goede antwoord natuurlijk zometeen.

0: één van de 68 strijkkwartetten van Joseph Haydn. En dit is de vijfde en dan het eerste deel. Festetics Quartet. Ja, en op de vraag wat het woord tessituur betekent. Hoop leuke reacties vandaag in de NPO Luister-app. Pieter die zegt dat antwoord is B. Tessituur hoor je vandaag niet zoveel meer. Maar op naar het volgende woord. Erg leerzaam en leuk. En Maarten die stuurt ook iets heel grappigs in. Die zegt dit.
1: Bij mij is dat de bas. Mijn tessituur. Het stembereik.
0: Het stembereik dus. En Hans die zegt, Tess is de Griekse godin van de tandzorg. Dus het antwoord is C. Dat is helaas fout. Het goede antwoord is B. Tessituur komt van het Italiaanse tessitura, wat letterlijk weefsel of textuur betekent. Ja, en het is dus een muzikale term. Het verwijst naar het frequentiebereik van een zangstem waarin de zangstem het meest comfortabel klinkt. Ja, let op, dat is dus niet hetzelfde als je totale bereik. Ik kan misschien wel heel laag brullen en heel hoog brullen, maar het gaat er specifiek om naar dat ene bereik waarin jouw stem ja, mooi klinkt en waarin je nog comfortabel kan zingen. Ja, en daarin een zo groot mogelijk bereik proberen te vinden. Dus dat is iets anders dan de ambitus. Dat is het totale bereik. Het comfortabele bereik, tessituur, ambitus, totale bereik. Nou, dan heb je dus bij deze weer wat geleerd. De volgende keer dat jij je teen stoot, de volgende keer dat jij iemand tot de orde van de dag maant, let er dan op dat je wel binnen je eigen tessituur blijft schreeuwen.

We sluiten de ochtend nog even af met André, met het vioolconcert van Johannes Brahms. Je hoort hier Tiama Yang op viool. Nou, we gaan zo meteen verder met de ochtend met Andrea van Pol. Zij heeft natuurlijk een cryptogram. Zij heeft natuurlijk een ontbijtgast en nog veel meer mooie dingen. Het is nog heel eventjes deze muziek van Brahms. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Schip.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het aflevering.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draag deze aan en jij vindt het leuk en ik vind het mooi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
6: Human neemt je mee op weg naar de oorlog in Oekraïne in een konvooi van 21 vrijwilligers. Geleid door schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Volgeladen met generatoren, medische spullen en lijkzakken. Kijk morgen naar Konvooi en volg de missie van deze mensen die niet machteloos meer toe willen kijken. Human, radicaal menselijk.
5: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
7: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
8: In het voetbal zijn er momenten...
9: Bergkamp 2-1!
8: ...die impact maken.
10: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
11: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
8: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
12: Malen, ja, ho, ho, ho.
13: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
14: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor die huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
2: Dat is ongeveer het gewicht van 1 maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
1: Bij het vorige onderzoek in 2022 was het nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groente, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging gisteravond moeizaam. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Steel kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
3: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
1: Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en ook kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Human neemt je mee op weg naar de oorlog in Oekraïne in een konvooi van 21 vrijwilligers. Geleid door schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Volgeladen met generatoren, medische spullen en lijkzakken. Kijk morgen naar Convoy en volg de missie van deze mensen die niet machteloos meer toe willen kijken. Human, radicaal menselijk.
4: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Andrea van Pol.
5: Precies een uur geleden. De net opgekomen zon lijkt aan een geel-grijze wolkenlucht te hangen. Geel-grijs gaat over in staalgrijs. Het begint te regenen. En boven het weiland rechts een majestueuze regenboog. Adembenemend. De poort naar de dag.

0: Een van de prachtige etudes voor piano van Chopin. Mijn moeder zei altijd, ja, etudes zijn oefeningen. Maar Chopin componeerde ze zo mooi dat ze gewoon uitvoerbaar zijn. Jan Lisetsky voerde het uit. Ja, een heel goedemorgen. Het is dinsdag 9 juni. Hier in Hilversum alweer droog. Al is de lucht dynamisch te noemen. En wat brengt deze dinsdag ons? Nou, een nieuwe ontbijtgast, een rechter. En het cryptogram natuurlijk, veel nieuws, de kranten en die openen uiteenlopend. Telegraaf met de kop, boodschappen, rip uit het lijf. Er is een brandbrief uit, want de supermarkten waarschuwen voor een inflatiegolf die voedingsmiddelen veel duurder zullen maken. Nou, nog duurder, zal je denken. En over duur gesproken, het AD heeft een foto van het voetbalshirt van het Nederlands elftal. €160. Wie doet dat nou, staat erbij. Het blijkt het duurste shirt te zijn van alle deelnemende landen. Winkeliers Nike en KNVB lopen binnen. Maar ja, benieuwd hoeveel van die shirts worden gescoord als Oranje zo speelt als gisteren in het oefenduel tegen Oezbekistan. Hier geen voetbal. Wel prachtige muziek. Techniek Erik Mulder, regie Marielle van Kilsdonk. Ja, wat voor muziek gaan we scoren? Goedemorgen, Marielle.
1: Ja, nou, ik wou net nog zeggen, het schijnt dat je een Cap Verdi's t-shirt moet kopen. Die zijn de helft van de prijs.
0: Oh, ja.
1: Dus
0: ja,
1: allemaal Cap Verdi's voor de televisie.
0: Ja, die komen misschien heel ver.
1: Nee, maar de muziek, ja, prachtig. We gaan zo direct met Cole Porter, want die is jarig. Maar ook Rachmaninov, Tchaikovsky, Bach. En een leuke tip om 9:15.
0: Goed, fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit de ochtend.

You're the Top uit Anything Goes van Cole Porter. Je hoorde Chris Groenendaal en Kim Criswell. Zij zongen samen met de London Sinfonietta online van John McLean. Vanwege de geboortedag van Cole Porter. En we gaan naar het cryptogram. Gisteren was hij echt heel moeilijk. Ik ben benieuwd hoe die vandaag is. De opgave luidt regisseuse met een tuit. Regisseuse met een tuit. Nou, je weet het, tot 8:45 kan je hem insturen. En wat je kan winnen is eigenlijk Lézard Florissant. Die hebben een nieuwe cd, een nieuw album. Ze hebben een heel project rondom Bach. Live in Music. En dat volgt de verschillende steden waar Bach woonde en werkte. En nu aanbeland bij deel 3. Kutten. K-O-omlaag-tutten. Op de cd muziek die Bach daar schreef. Waaronder zijn 5e Brandenburgse concert en zijn 2e orkestsuite. En we gaan meteen naar iets uit van die cd luisteren. Regisseuse met een tuit. Heel veel succes.

0: En ondertussen komen er allerlei oplossingen binnen. Nou, niet allemaal goed, kan ik zeggen, van het cryptogram. Je hoorde van de crypto-cd van Johann Sebastian Bach uit zijn tweede orkestsuite De Polonaise, het vijfde deel. Gabriel Rubio op traverso samen met Lézard Florisson. En vandaag een gloednieuwe ontbijtgast, Jolanda Bosman. Zij werkt al meer dan 20 jaar als rechter in Den Haag en daar schrijft ze ook over. Boekjes Toga Talks. En we kennen elkaar, we hebben elkaar vaker gesproken, dus vandaar dat we elkaar kunnen tutoyeren. Goedemorgen, Jolanda.
1: Ah, goedemorgen, Andrea.
0: Ja, hoe lees jij 's morgens de kranten en het nieuws? Ben je iemand die wel als vroege vogel daar meteen doorheen zit te pluizen?
1: Nou, een hele vroege vogel ben ik niet. Vandaag natuurlijk wel. Ja. Ik luister veel naar de radio. Radio 1, hè, naar het nieuws. En lees de kranten. Dat doe ik soms in de avond al. Hè, en dan staat het al online voor de volgende dag. En volg de actualiteitenprogramma's op tv.
0: Ja. En je bent rechter in Den Haag. En dat is, kan je een heel klein beetje zeggen welke richting jouw rechtszaken overgaan?
1: Ja, precies. Ik heb civiel recht gedaan, strafrecht. En nu doe ik bestuursrecht. Dat zijn zaken tegen de overheid. Hè, zoals bijvoorbeeld een burgemeester die een woning sluit omdat er drugs zijn aangetroffen. Of de sluiting van een avondwinkel omdat er granaten voor de deur zijn gelegd. Dus openbare orde aspect, dus ook voorwaarden aan demonstraties. Of rijbewijszaken van het CBR.
0: Ja.
1: Of bestuurlijke boetes van online gokbedrijven die zich niet aan de regels houden. Zoals bijvoorbeeld een lok voor minderjarigen. Het is heel breed. Alles wat de economische, sociale ordening, zou je kunnen zeggen, aangaat. Ook bedrijven kan dat betreffen. Maar ook gewoon burgers en invalide parkeerplaats bijvoorbeeld.
0: Ja. Dus op die manier. Welke berichten heb je uit het nieuws gehaald? Ook wel die met jouw vak te maken hebben?
1: Zijdelings. Gisteren was ik bij het afscheid van Kees Debets. Er staat een interview met hem in NRC. Hij was de directeur van het Nationale Theater in Den Haag. Het was in de Koninklijke Schouwburg. Hij stond ook aan het roer van de fusie met het Theater aan het Spui en Zaal 3. Hij gaat met pensioen. De kop vond ik ook heel mooi. Theater kan mensen op andere gedachten brengen. Je gaat naar een voorstelling, zegt hij, voor een totaalbeleving. En je ontmoet elkaar, het napraten. Mm-hmm. En ik vond zijn afscheidsspeech ook indrukwekkend. Over de waarde van theater. Ja. Hij wil iedereen erbij betrekken. Zo had hij ook voorstellingen op een gegeven moment met Patatje Met. En dat gezamenlijk beoefenen van kunst en cultuur, dat vindt hij essentieel in de strijd tegen verdeeldheid in de samenleving.
0: En Patatje
1: Met? Het gaat om verbeelding, nieuwsgierigheid en interesse. En natuurlijk, theater heeft ook iets te maken met het recht. Wat mensen aangaat.
0: Ja.
1: Emoties die spelen. Het komt in de zittingzaal terug.
0: Ja, zeker. Even Patatje Met. Sorry dat ik dat niet weet. Wat... Ken het wel.
1: Een bijzonder ontbijt, zal ik maar zeggen.
0: Oké, okay, ja. En een ander bericht, dat ging over het recht eigenlijk van kinderen om te spelen. Wat was je daar aan opgevallen?
1: Ja, dat vond ik ook opvallend. Ja, tussen natuurlijk alle treurige berichten van oplaaiende oorlog viel dit mij op. Geef kinderen het recht op spelen terug. Er staat ook artikel 31 van de VN Kinderrechtenverdrag. Dat kinderen nauwelijks nog buiten spelen, wat tot allerlei gezondheidsrisico's leidt. Spelen is geen luxe, maar een levensbehoefte. Dat het in de knel raakt door bijvoorbeeld de woningbouw, veiligheid op straat, drukke verkeer, gebrek aan geld.
0: Yes.
1: Maar er wordt ook gezegd dat spelen meer is dan bewegen. Ook deelname, dan komen we weer aan kunst en cultuur en creatieve activiteit. Dat bijdraagt aan empathie en veerkracht en gezondheid en het samenwerken. Dus daarom vond ik dat ook wel een mooie link naar het recht.
0: Ja, ja.
1: In de rechtszaal.
0: Ja, en belangrijk voor de ontwikkeling van een kind op allerlei vlakken om buiten en te kunnen spelen. Mooi. Mooie bijdrage. Jij bent wel van de klassieke muziek, want je wil wel iets laten horen. Vertel.
1: Ja, ik heb een goede vriendin, Nicole Jordan. Ze heeft heel lang in Nederland gewoond, is weer terug naar Canada. Zij is sopraan, maar ook muziekpsycholoog, heeft gewerkt bij het conservatorium hier. Ze wordt ook wel Dr. Jordan genoemd en dan is het wat ander type muziek meer avant-gardistisch. Maar ze heeft ook heel mooi nummers van Samuel Barber. En ik dacht, dit vind ik wel mooi om te laten horen.
0: Dat gaan we laten horen. Jolanda Bosman, rechter in Den Haag. Heel erg bedankt voor je bijdrage.
1: Andrea, jij bedankt.

Secrets of the Old van Samuel Barber, gezongen door Nicole Jordan, oftewel Dr. Jordan. Dat was het keuzenummer, het muziekverzoek van rechter en ontbijtgast Jolanda Bosman.

0: Deel 3 uit symfonie nummer 5 van Tchaikovsky. En het leuke is, de studenten van het orkest van de Universiteit van Amsterdam die spelen deze 5e symfonie vanavond in het Amsterdamse Concertgebouw. Dus, en er zijn nog kaartjes voor, daar kan je heen. Even over Patatje Met, daar had de rechter Jolanda Bosman het over. Ja. En dat is een heel Haags concept. Vertel, je hebt het even opgezocht.
1: Ik heb het even opgezocht, want ik kende het ook niet. Er zijn een beperkt aantal voorstellingen bij Theater aan het Spui en het Koninklijk Theater in Den Haag. En daar kan je heen en dan kun je met je kaartje een patatje krijgen. Dus je moet even ietsje eerder gaan, want je krijgt dan in het theater staat er een frietkraampje en dan kan je eerst even een patatje eten. En dan
0: maar gaat het eerst om, gaat het om een patatje van die voorstellingen?
1: Ja, dat is de gewetensvraag.
0: 1 en 1 is 3 misschien wel. Ja, altijd leuk. Nou, dat is een heel mooi concept. We gaan naar Rachmaninoff.
1: Je moet even ietsje eerder gaan, want je krijgt dan in het theater staat er een frietkraampje en dan kan je eerst even een patatje eten. En dan
0: maar gaat het eerst om, gaat het om een patatje van die voorstellingen?
1: Ja, dat is de gewetensvraag.
0: 1 en 1 is 3 misschien wel. Ja, altijd leuk. Nou, dat is een heel mooi concept. We gaan naar Rachmaninoff.

0: Ja, ik probeer het even voor me te zien. Want dit was dus een van de stukken voor piano zeshandig van Rachmaninoff. Nummer 2, romance. En wie er achter het klavier zat en hoe breed dan dat bankje moet zijn, waren Alexandre Tarot, Alexander Melnikov en Alexander Matsar. Ja, iedereen mocht meedoen, zolang je maar Alexander heette. Dat is toch een leuke naam voor deze band misschien? A3? We zijn toe aan het nieuwsoverzicht, dus 8:15. Na een weekend vol aanvallen over en weer zegt Iran nu even geen militaire actie te ondernemen. De Verenigde Staten houden zich ook weer aan het eerder afgesproken staakt het vuren. En Israël beperkt zijn aanvallen, zegt BNR-correspondent Tara Kenkhuis.
1: Voor gisteravond en afgelopen nacht lijken we terug te zijn gegaan naar een patroon waarin Israël doorgaat met haar aanvallen en de bezetting in Zuid-Libanon, maar voorlopig in Beirut en het noorden toch

0: rustiger blijft.
1: Vanuit Pakistan komt het bericht dat er tegelijkertijd wordt gesproken over een vredesakkoord. Maar wat daar precies wordt besproken is onduidelijk. Mensen met een beperking en mensen die chronisch ziek zijn raken in de financiële problemen door de verschillende bezuinigingen die de regering doorvoert in de zorg. Het Instituut voor Budgetvoorlichting onderzoekt nu hoe groot die problemen precies zijn, maar roept alvast op er iets aan te doen. Matthias Gijsbertsen van het NIBUD bij de NOS.
2: Dat zou kunnen gaan over het niet stapelen van eigen bijdragen die worden ingevoerd of verhoogd. Om een gemeentelijk vangnet rondom de huishoudelijke hulp. Dat is ook een politieke vraag van hoe je daarmee om zou moeten gaan. Maar in elk geval zou je heel goed moeten kijken wat je kunt doen om te voorkomen dat mensen in de problemen raken door deze stapeling.
1: Het NIBUD wijst erop dat deze groep mensen geen keuze hebben en altijd met allerlei verschillende bezuinigingen te maken krijgen. Duizenden Fransen zijn de straat opgegaan na de moord op de 11-jarige Lianne. Na haar dood werd bekend dat tegen de verdachte al meermalen aangifte was gedaan wegens misbruik van kinderen. Demonstranten houden justitie in Frankrijk medeplichtig voor de moord en roepen op om kinderen te beschermen.
3: Protégez nos enfants! Protégez nos enfants! Comment sécurise le fait que nos enfants peuvent sortir, seront pas confrontés à des gens qui sont multirécidivistes?
1: Justitie, beveilig onze kinderen tegen recidivisten, roept deze demonstrant bij RTL. In Houten geldt sinds gisteren een maximumsnelheid van 20 km per uur op het fietspad. De stad onder de rook van Utrecht is daarmee de eerste in Nederland die een proef doet. Een bewoner van Houten bij SBS6.
4: Nou ja, je ziet dit scooters, fatbikes en heel veel jonge kinderen die hier fietsen. Dan is 20 km hard zat.
1: En vraag is wel hoe fietsers zich precies aan de maximumsnelheid kunnen houden. Alleen op elektrische fietsen zit namelijk een snelheidsmeter. Weerverkeer met Jeroen Dirks. Jeroen, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Andrea. Mooie zonnige periodes afgewisseld met stevige buien. Dat is het beeld voor vandaag. Bij een stevige, krachtige westelijke wind wordt het 16 of 17 graden. Staat ruim 100 km file op dit moment. Maar je bent nergens langer dan een kwartier extra onderweg.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

De ouverture uit die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door La Cetera Barok Orkester Basel, onder leiding van Andrea Marcon. Ja, ieder land heeft zijn nationale muzikale helden. En Mozart is dat natuurlijk voor Oostenrijk, maar voor Denemarken is dat componist, onder andere componist Carl Nielsen. Hij werd op deze dag geboren in 1865 en hij was 22 jaar toen hij zijn Opus 1 schreef. En dat is dit werk.

0: Deel 1, de prelude uit de kleine suite voor strijkorkest van Carl Nielsen, zijn eerste werk. Hij was 22 jaar. Het is uitgevoerd door het Noors Kamerorkest onder leiding van Iona Brown. En Bart Kool schreef een krantenoverzicht en dat lees ik samen met Jeroen.
1: Supermarkten waarschuwen in de Telegraaf voor een inflatiegolf die voedingsmiddelen fors duurder zal maken. Boodschappen rip uit het lijf, kopt de kranten ook. Economen van de Rabobank voorspellen een prijsstijging van 10% voor het komend jaar.
0: Volgens de supermarkten komen de prijsstijgingen niet alleen door de energiecrisis, maar ook door hoger minimumloon, de vrachtwagenheffing en energieheffingen. Later komt daar nog de suikertax bij. De supermarktbranche vraagt in een brandbrief aan het kabinet dan ook om die extra heffingen en hogere belastingen tijdelijk stop te zetten.
1: Volgens de Volkskrant is grensoverschrijdend gedrag in de muzieksector nog steeds schering en inslag. Een derde van de ondervraagde muziekprofessionals kreeg je de laatste 3 jaar mee te maken. Hoewel de opvattingen in de sector wel zijn veranderd, blijft verandering in gedrag achter.
0: Onderzoekers van het bureau Movisie constateren dat het in de muziekbranche belangrijk is om door de juiste mensen aardig gevonden te worden. En de relaties in de sector worden vaak opgebouwd en onderhouden in de nacht, backstage, met een biertje. Omstandigheden waarin grenzen makkelijk vervagen.
1: Automobilisten zouden het liefst vandaag nog moeten stoppen met het laden van hun stekkerauto tijdens de avondspits. Dat is beter voor de portemonnee en voor het stroomnet, zo stelt kenniscentrum E-Laad NL in het AD. Nu zijn er nog geen 2 miljoen stekkerauto's, maar de komende 12 jaar groeit dat aantal explosief tot wel 8 miljoen.
0: Het opladen van die auto's vraagt om gigantisch veel stroom, terwijl de elektriciteitsnetten overal in het land vol raken. Om te zorgen dat het licht niet uitgaat bij burgers en bedrijven, moeten automobilisten hun gedrag drastisch aanpassen. Wie tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds de auto oplaadt, zal ook veel meer gaan betalen.
1: In een nieuw rapport beschrijft ervaringsdeskundige Jason Boekwandas dat oud-bewoners van gesloten jeugdzorgafdelingen kampen met ernstige trauma's. Sommigen gingen zelfs over tot zelfdoding. 2 jaar geleden schreef hij ook al een rapport over misstanden in de gesloten jeugdzorg. Erkenning, nazorg of financiële hulp bleven daarna uit, zo vertelt hij in NRC.
0: En volgens Boekwandas is er de afgelopen 2 jaar niets gedaan om die jongeren te helpen. Niemand heeft contact opgenomen om te vragen hoe het met ze ging of ze iets nodig hadden. Vrijwel alle jongeren uit zijn vorige onderzoek, althans degenen die nog leven, hebben nog steeds zware psychische klachten als gevolg van trauma. Ik geloof helemaal niet meer in de rechtsstaat, zegt Boekwandas dan ook in de krant.
1: En in Trouw een interview met Vladimir Tarabrin, sinds 2 jaar de Russische ambassadeur in Nederland. Ambassadeur zegt dat hij amper contact heeft met Den Haag. De Nederlandse regering is niet in mijn standpunt geïnteresseerd, zegt hij.
0: We weten al hoe je denkt, we hoeven het niet te horen, zou tegen hem zijn gezegd. Volgens de ambassadeur heeft hij alleen met de politici van Forum voor Democratie gesproken. Ik wilde met alle partijleiders praten, maar niemand wilde, zegt hij. Om daaraan toe te voegen, ik ben er nog steeds klaar voor. En dit is uitgebreid te lezen in de kranten van vandaag.

Recuerdo van en door gitarist Erik Vaarzon Morel was dat. Het is bijna 8 uur, bijna 2 uur van de ochtend wat gaat beginnen. Jullie krijgen nog 1 keer de opgave van het cryptogram. Regisseuse met een tuit. Regisseuse met een tuit. Ellen Blazer is het niet. Wat gaan we in dat nieuwe uur doen? Nou, de Duitse president is vandaag in Nederland. En wat zegt zijn staatsbezoek over de band met onze oosterburen? Het zijn toch onze belangrijkste handelspartners. En we gaan eruit met Cole Porter. Vandaag is zijn geboortedag. 1891 was dat. Night and Day.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, ontmoeten componist Daniel Wohl en songwriter en vocalist Arooj Aftab elkaar.
1: Last night, my beloved was like the moon.
0: Een gouden duo, samen met het London Contemporary Orchestra onder leiding van Robert Ames. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek.
2: Ster. Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
3: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het de afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. De oorlog in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hebben een negatief effect op de arbeidsmarkt in Nederland. Dat heeft de uitkeringsinstantie UWV berekend. De verwachting is dat het aantal banen de komende jaren wel blijft toenemen, maar als de prijzen langer hoog blijven, zal de groei een stuk lager zijn. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger, ziet het UWV. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
2: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
1: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen zijn gewond geraakt. De beving van gisteren had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen zijn ontheemd geraakt, veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat een bewoner van de opvang is. Zanger Samuel Welte heeft de Booma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Zag je? Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is er onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
8: De Duitse bondspresident brengt een driedaags bezoek aan Nederland. En meteen denk ik aan mijn eigen leraar Duits, lang geleden. Maar hij staat me zo scherp voor de geest. Kleine man met een baard. Berucht om zijn onverwachte schriftelijke overhoringen en om zijn rijmpjes. En die weet ik nu nog tientallen jaren later, hè, over de voorzitters aan auf Hitler. En dan op het eind was het dan: und wenn sich gar nichts fragen lässt, steht für den meisten der dritten fest, nur auf und übernehmen dann fast regelmäßig den vierten an. Of was het juist omgekeerd?

von fremden Ländern und Menschen, ganz gut ausgesprochen von Robert Schumann uit Kinderszenen. Ja. Goedemorgen, welkom terug bij De Ochtend. Het is dinsdag 9 juni, wat staat er allemaal op de planning? Nou, voorstanders van een ruimer euthanasiebeleid gaan met 75.000 handtekeningen naar de Tweede Kamer. Ze willen dat mensen zelf kunnen bepalen of ze een einde aan hun leven maken. En op dit moment moet een arts dat nog goedkeuren. En de Tweede Kamer stemt over de naamswijziging van GroenLinks-PvdA. Als die instemt, gaat de partij voortaan dus als progressief Nederland, oftewel pro door het leven. En vandaag worden de Dutch Directors Guild Awards uitgereikt. Dat zijn de vakprijzen voor Nederlandse regisseurs. Uitgereikt in 11 categorieën voor bijvoorbeeld de beste documentaire of speelfilm. En daar begon ik mee. De Duitse president Steinmeier is op staatsbezoek in Nederland. En wat zegt dit bezoek over de band met onze oosterburen? Daar spreek ik met een expert over om 8:15. We hebben natuurlijk heel veel mooie muziek. Dus heel fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit De Ochtend.

Dat was van Georg Philipp Telemann uit zijn concerto Polonaise. Dat waren een paar delen door Les Musiciens de Saint-Julien onder leiding van François Lazarevitch.

0: Dat was een van de Duitse dansen van Franz Schubert. En je hoorde Gidon Kremer met zijn muzikale vrienden. Over Duitsland gaan we het hebben, althans. Het bezoek, handel, waterstof en veiligheid. Nederland en Duitsland hebben elkaar harder nodig dan je denkt. En vandaag begint het driedaagse staatsbezoek van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier aan Nederland. En dat staat ook voor een groot deel in het teken van de economie. Hoe staat het met de band met onze oosterburen? Lin Stroh is expert bij het Duitsland Instituut en weet er heel veel, zo niet alles, erover. Goedemorgen, Lin.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Duitsland is onze belangrijkste handelspartner en een belangrijke bondgenoot. Hoe belangrijk is zo'n staatsbezoek van Duitsland aan Nederland?
1: Ja, het is toch wel redelijk belangrijk. Want het is eigenlijk een kroon op het werk van het werk dat eigenlijk op dagelijkse basis wordt gedaan. Hè. Dus die relaties goed houden. En dat gebeurt natuurlijk niet alleen op het hoogste niveau, maar ook in de NAVO, in de EU, op gemeentelijke niveau, zelfs in de grensstreek. En zo'n staatsbezoek van zo'n staatshoofd komt eigenlijk niet zo heel vaak voor. Het is zelfs 19 jaar geleden dat er dus een officieel staatsbezoek was aan Nederland. Dat is natuurlijk een hele tijd geleden.
0: Ja.
1: En er zijn natuurlijk wel bondspresident en bondskanseliers op bezoek geweest. Maar dit wordt echt weer een officieel staatsbezoek met alle ceremonieel wat die erbij hoort.
0: Ja. Het begint met de geschiedenis, die natuurlijk heel beladen is. Steinmeier legt een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. En dat was misschien jaren geleden nog wel een brug te ver. Hoe ligt dat nog gevoelig? Hoe zit dat?
1: Nou ja, het is een vast onderdeel van het protocol als je op staatsbezoek komt in Nederland. Want het ontvangst is natuurlijk bij het Paleis op de Dam in Amsterdam. En dat is natuurlijk recht tegenover het Nationaal Monument. Daar wordt inderdaad vandaag een krans gelegd door Frank-Walter Steinmeier. Voorgaande Duitse bondspresidenten hebben dat ook gedaan. En dat was destijds een heel groot en heel belangrijk gebaar in de naoorlogse geschiedenis. En zeker ook in de Nederlands-Duitse relatie, waarin dat heel lang een heel gevoelig punt is geweest, natuurlijk, dat oorlogsverleden. Inmiddels is dat wel meer genormaliseerd, want in de 5 mei lezing is bijvoorbeeld in 2021 gedaan door de bondskanselier Angela Merkel.
0: Ja.
1: Dus sindsdien is het wel minder gevoelig en meer normaal dat er Duitsers soms betrokken zijn in die herdenking. Maar het is natuurlijk voor heel veel mensen nog heel belangrijk en nog steeds een groot thema natuurlijk. Dus dat er vandaag een krans wordt gelegd, dat is natuurlijk een heel veelzeggend moment. En hij kan het natuurlijk ook niet doen. Dus dat deze bondspresident dat heel belangrijk vindt, het is heel duidelijk.
0: Ja.
1: Hij gaat ook op bezoek bijvoorbeeld bij het Holocaust-museum.
0: Ja.
1: En hij gaat in gesprek met de Joodse gemeenschap. Dus dat is een heel belangrijk en bijna vast onderdeel in deze Nederlands-Duitse bezoeken.
0: Ja, dus dat komt eraan. Dat gaat over dat beladen verleden. Maar ook, het programma is heel divers. Hè? Een bezoek aan een haven van Rotterdam, een school in Sittard. Wat valt jou iets op verder aan het programma?
1: Nou ja, ik vind het dus wel een hele mooie mix van inderdaad heel veel ceremoniële en politieke en economische ontmoetingen. Wat je zegt, ze gaan ook de Rotterdamse haven door. En daar gaat het natuurlijk heel veel over energie en verduurzaming van industrie, waar Nederland en Duitsland ontzettend veel samenwerken. Maar er zijn ook wel best wel veel maatschappelijke en sociale onderdelen. Zo bezoeken ze bijvoorbeeld een buurtrestaurant in Amsterdam-Oost. En een mbo-college in Sittard, dus in Limburg, vlakbij de Duitse grens.
0: Ja.
1: Waar ze gaan praten over grensoverstijgend onderwijs. Hè, dus ook de erkenning van diploma's bijvoorbeeld over en weer. Dus het is niet alleen maar op het hoogste niveau, zeg maar. En het is ook niet alleen maar in de Randstad. Hij is natuurlijk 3 dagen in Nederland.
0: Ja.
1: En hij gaat er ook wel echt het land door. En wat ik ook nog een leuk punt vind om even te noemen, is dat de vrouw van de bondspresident, Elke Budenbender, die is voormalig rechter. En die gaat met Maxima ook een inhoudelijk programma volgen. Dus die gaan onder andere naar het Internationaal Strafhof en naar het Phoenix Museum voor Migratie in Rotterdam.
0: Oh,
1: dus dat is ook wel een opvallend punt.
0: Ja, inhoudelijk en natuurlijk ook wel belangrijk. Ja. Toch tot slot, waar hebben Nederland en Duitsland elkaar nu het hardst voor nodig, als je dat zo bekijkt, ook in deze roerige tijden?
1: Ja, nou ja, natuurlijk in de Europese Unie en binnen de NAVO zijn het hele belangrijke bondgenoten. En dat is ook altijd zo geweest. Tenminste, de afgelopen jaren is het een hele belangrijke partner geweest. Zowel Duitsland voor Nederland, maar ook andersom. En bij het voorgaande kabinet onder Schoof waren de betrekkingen iets minder intensief. Maar nu onder Jette zijn die banden echt weer aangetrokken en trekken ze veel meer samen op. Dus dat is op politiek niveau natuurlijk broodnodig in Europa. En als je kijkt naar de economie en naar de handel, ja, kunnen ze eigenlijk ook niet zonder elkaar. Nee. Dus Duitsland is ook voor Nederland de belangrijkste handelspartner. Maar Nederland is voor Duitsland ook de derde belangrijkste handelspartner. Ja. Dus ja, ze zijn hoe dan ook met elkaar verbonden.
0: Ja, duidelijk. Ja. Dankjewel, Lynn Stroh van het Duitsland Instituut. En het ging dus over het staatsbezoek van de Duitse bondspresident aan Nederland. Dankjewel.

Beroemde adagio uit het pianoconcert nummer 23 van Mozart. Je hoorde Dejan Lazic, pianist samen met de Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Jan-Willem de Vriend. Het cryptogram, je hebt nog een kwartier de tijd om die op te lossen. Niet zo moeilijk, geloof ik, maar ja, je hebt kans op die mooie cd. De opgave is regisseuse met een tuit.

0: Muziek van Amadeo Vives Fandango uit zijn Doña Francisquita door het Dianto Reed Quintet. En het is precies 20:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. Na een weekend vol aanvallen over en weer is het nu weer iets rustiger in Iran, Israël en Libanon. Maar ondanks het staakt het vuren kan de strijd zo weer oplaaien, zegt Midden-Oosten-deskundige Koert de Buff bij de NOS. Het is volgens hem vooral de Israëlische premier Netanyahu die zich niet laat beteugelen.
1: Israël wil dat de vrede niet doorkomt, dat het de oorlog verder duurt. En liefst tot zo dicht mogelijk bij de verkiezingen van Israël. Want ja, de oorlog met Iran is populair in Israël. En Netanyahu hoopt op die manier om die verkiezingen te winnen.
0: Er is nog geen precieze datum, maar de verkiezingen in Israël zijn uiterlijk eind oktober. In Mexico gaan moeders van vermiste kinderen de straat op, nu daar het WK voetbal begint. Ze wijzen erop dat de Mexicaanse regering veel geld besteedde aan de bouw van stadions, maar al tientallen jaren niets onderneemt om verdwenen kinderen terug te vinden. Een van de demonstranten is Vanessa, wier dochter Anna Amelia al jaren geleden verdween.
2: Estamos aquí demostrándole al mundo que el gobierno mexicano, la presidente, miente. Sí hay una crisis de desapariciones.
3: De Mexicaanse regering ontkent dat er een crisis is, zegt Vanessa.
0: Vrijdag bij de opening van het WK gaat Vanessa samen met heel veel andere moeders weer de straat op. Onder het premierschap van Viktor Orbán is een bedrag van 168 miljard euro in verkeerde zakken verdwenen. Dat berekent de corruptiewaakhond in Hongarije. De nieuwe premier, Péter Magyar, probeert dat geld terug te halen. Maar hij wil vooral voorkomen dat er nog meer geld verdwijnt. BNR-correspondent Stefan Bos.
4: Hij wil natuurlijk allereerst die waakhond meer macht geven. Hij heeft ook al gezegd dat hij lid gaat worden van het Europese Openbaar Ministerie. En hij wil ook duidelijkheid geven over de onafhankelijkheid van de rechtspraak en ook ervoor zorgen dat EU-gedelegeerden ook duidelijk kunnen meekijken naar hoe dat geld besteed wordt.
0: En Magyar heeft haast, want er komen miljarden Europese euro's beschikbaar als Hongarije orde op zaken stelt. Vandaag verschijnt het boek, De Dichter en de Duivel. Het nieuwste en laatste boek van de vorige week overleden Lieke Marsman. Uitgever Mitzi van der Pluim bij de NOS.
5: Het is het verhaal van een dichter die een huis koopt en die door de berging van dat huis in een danteske onderwereld terechtkomt, waar ze met allerlei mensen gesprekken aangaat. Bijvoorbeeld met politici die verantwoordelijk zijn voor de neoliberalistische samenleving die zoveel kapot heeft gemaakt.
0: En volgens Van der Pluim is het een echt Marsman-boek waaruit maatschappelijke betrokkenheid op een originele manier blijkt. En voor weer en verkeer staat hier naast me weer Jeroen.
6: Ja, stevige buien, af en toe ook zon. Bij een vrij krachtige tot krachtige westelijke wind wordt het 16 graden. Staat ruim 250 kilometer file op dit moment. Twee die opvallen, de A20 hoek van Holland richting Gouda. Is een ongeluk gebeurd bij Vlaardingen. Je bent een half uur langer onderweg. En de A28 ook een ongeluk gebeurd. Zwolle richting Amersfoort. Bij Amersfoort Vathorst. En ook daar een half uur vertraging.
7: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Deel 1 uit Brandenburgs concert nummer 6 van Johann Sebastian Bach. Je hoorde altviolist Antoine Tamesti samen met de Academie für Alte Musik Berlin.

0: van de Braziliaan Heitor Villa-Lobos hoorde je uit zijn Bachianas Brasileiras, nummer 5. Het eerste deel, aria adagio, in een arrangement gespeeld door Tabea Zimmerman, altvioliste, en Javier Perianes, piano. Ja, dit is, even kijken, ja, precies 9:15. En rond deze tijd hebben we vaak een tip. Marielle, wat heb je voor een tip?
1: Ja, Andrea, ben jij wel eens naar Pieces of Tomorrow geweest in Utrecht?
0: Pieces of Tomorrow? Nee.
1: Pieces of Tomorrow.
0: I don't know that. Wat is het?
1: Nee, het is een aanrader. Het is een heel leuk concept. Het is een samenwerking tussen het Radio Philharmonisch en Tivoli. Iedere vrijdag is er in het Avrotros Vrijdagconcert een prachtig klassiek programma. Maar dan op donderdag, dan is het Tomorrow. Of eigenlijk de dag ervoor.
0: Ja.
1: Verwijzen ze naar Tomorrow. En dan doen ze een deel uit dat programma wat er op vrijdag is. Het begint een beetje later. De setting is anders. Ze hebben geen keurige zwarte kleren aan het radiofiel, maar ze zien er wat casual uit. Je mag je biertje meenemen. Er is een DJ, maar die DJ gaat niet draaien op het podium. Alleen daarna. En op dat moment zelf gaat hij gewoon een aantal stukken kort behandelen met de dirigent. En dan klinkt gewoon echt de muziek. Dus er wordt verder helemaal niks raars mee gedaan. En het zijn eigenlijk de hoogtepunten uit hun werk. Dus het is heel leuk.
0: Ja, en een beetje als een generale of zo. Dat het
1: nou ja, eigenlijk toch is dat het gevoel van je haalt even de belangrijkste stukken er even uit. En op die manier heb je dus als jong publiek, want dat is het idee om die te bereiken.
0: Ja, met
1: toch
0: een soort patatje met, maar dan een biertje.
1: Ja, nee, dat is precies. Zeker.
0: En om welk stuk gaat het dan?
1: Ja, aanstaande donderdag is het de tweede symfonie van Mahler. En dat is een enorm werk. Koor, orkest, 160 man op het podium. Dus dat is echt een, ja, ik denk een geweldige ervaring. Het leuke is, wat blijkt, is dat mensen, jonge mensen, eigenlijk zo'n orkest heel erg geweldig vinden.
0: Ja.
1: Maar ja, ze gaan er niet zo snel heen. Dus op deze manier krijgen ze gewoon die omvang en die rijkdom van zo'n orkest krijgen ze helemaal binnen, eigenlijk.
0: En dat is dus aanstaande donderdag.
1: Aanstaande donderdag.
0: Mahler 2. Met een bier en een DJ.
1: Om 9:00 begint het. En wij gaan een stukje luisteren uit Auferstehung en dan het vierde deel Oerlicht.

0: Anneke zegt al schitterende Barbara Fink, ontroerend mooi gezongen. Ze herkent meteen deze mezzosopraan. Ze zong Oerlicht uit de Tweede Symfonie van Gustav Mahler. Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Maris Janssons begeleidde haar. En dus aanstaande donderdag die Pieces of Tomorrow, met dus een voorproefje van deze tweede. En vrijdag in het Avro Tros vrijdagconcert eigenlijk die hele Tweede Symfonie. Maar nu, ja, het cryptogram. Regisseuse met een tuit was de opgave. Nou ja, bijna iedereen had het goed. Er werd nog Kanye Kraan, ik weet niet wie dat is, en Kate Drummond genoemd. Maar heel veel goede dank allemaal. We hebben er één winnaar uitgehaald. Goedemorgen, schrijft Anjo Geluk. Mooie naam. Wat een geweldige cd deze week. Bach, Keuten, fantastische barokorkest. Gelukkig weet ik ook weer een oplossing. Een regisseur met een tuit is Ine Schenkkan. Een Schenkkan heeft immers een tuit. Schenkkan was een geweldige regisseur. Ik herinner me als regisseur van de films Aanstelleritis. Al heel oud, nog steeds mooi. En recenter van Vroeger is dood. Dus Ine Schenkkan, aan jouw geluk. Gefeliciteerd, jij krijgt die mooie cd van Bach. Ja, en dan staat hier naast me, ik heb ook geluk. Opnieuw door staat naast me. Wat een geluk. Wat, nou, wat ga je allemaal doen op deze mooie dinsdag?
1: Even kijken, Schenkkan. Even. Het glas is ook weer half vol bij de klassieken. Ook een vooruitblik richting de dag van de componist komend weekend. En daar gaan we ook weer prachtige plaatsen, vrijkaartjes voor verloten. Het is ongelooflijk.
0: Het is zo'n iedere dag
1: het is een feest.
0: Ja, wij geven cd's, maar dan moeten de mensen nog wat voor doen. Maar ja, ze moeten toch wel reageren. Hè?
1: Absoluut, absoluut. En lekker luisteren.
0: Blijf vooral luisteren. En Erik, dank. Marielle, dank.
2: Ja, graag gedaan.
0: En we gaan tot het nieuws van 9 uur. Prachtige muziek van Luigi Boccherini uit zijn quintet voor gitaar en strijkkwartet. Nummer 4 hoor je het, Fandango. Fijne dag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwse in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Ster. En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Huh? Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax, legt supermarktkoepel CBL uit.
2: Dan heb je het maar zo over €1 miljard, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
1: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om het automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
3: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
1: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en bijna 500 mensen zijn gewond geraakt. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer. Vandaag is het weer wisselvallig. Af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
10: Human neemt je mee op weg naar de oorlog in Oekraïne in een konvooi van 21 vrijwilligers. Geleid door schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Volgeladen met generatoren, medische spullen en lijkzakken. Kijk morgen naar Convoy en volg de missie van deze mensen die niet machteloos meer toe willen kijken. Human, radicaal menselijk.
11: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen en hartelijk welkom. De New Dutch Academy staat voor ons klaar. En onder leiding van Simon Murphy spelen ze muziek van Joseph Schmid.

eerste deel Allegro con Spirito uit de symfonie in S van Joseph Schmid door de New Dutch Academy of onder leiding van of ja, ik blijf gewoon in het Engels praten, ook al gaat het over de New Dutch Academy. Onder leiding van Simon Murphy, begin van deze klassieke, met vandaag ook aandacht voor de dag van de componist. Dat is komend weekend, zijn eigenlijk twee dagen, zaterdag en zondag. En zondag is het slotconcert van, het weekend van de componist. En daarvoor mag ik deze uitzending ook vrijkaartjes verloten. Interessante concerten dit weekend. En interessante muziek straks ook. Vrolijke zeelui, zeelieden in muziek van Henry Purcell. Maar eerst niet minder vrolijke muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Pianist David Frey, het Philharmonieorkest onder leiding van Jaap van Zweden. In de finale uit Mozarts pianoconcert nummer 22.

Ja, compleet. Met volgens mij nog wat extra versieringen. Want Zo Vrolijk, Zo Vrolijk was David Vrede, solist. In dit finale deel uit het pianoconcert nummer 22 van Mozart. En het orkest om hem heen. Het Philharmonie Orchestra onder leiding van Jaap van Zweden. Muziek nu uit de opera Dido en Aeneas. Tragische liefde tussen die twee. Aeneas gaat weg uit Carthago, verlaat Dido en zij sterft van liefdesverdriet en van verlatenheid. Thy Hand, Belinda, Dido's lament, heel beroemd geworden uit die opera, want Aeneas moet weg en moet later dus Rome stichten aan de overkant van de Middellandse Zee. Nou, uit diezelfde opera een heel vrolijk koor, het koor van de zeelieden, klinkt aan het begin van het derde bedrijf. Op de kade, de matrozen van Aeneas maken zich klaar om te vertrekken uit Carthago, weg dus van Dido. En ze zingen vrolijk, come away, fellas. Sailors, your anchors be weighing.

wind in de zeilen. De ankers opgehaald, de trossen los en dan maar varen over de Middellandse Zee naar het noorden, naar Rome, de stad die nog gesticht moet worden. En dat allemaal dankzij deze vrolijke zeelieden uit Dido en Aeneas, Come Away, Fellow Sailors. Met als hoofdzeeman Paul Agnew, we hoorden hem, en samen met het koor van The European Voices, Le Concert d'Astrée, onder leiding van Emmanuelle Haïm. Zometeen trossen los voor de kettingreactie. Dan gaan we helemaal op volle toeren. Maar eerst François Devienne, deel uit zijn fluitconcert.

deel uit een fluitconcert van een multitalent. Hij kwam uit Frankrijk. François de Vienne was componist, fluitist, maar hij was ook fagotist. En dit deel, Allegro, het eerste deel uit zijn zevende fluitconcert, werd gespeeld door Sharon Bezali en Tapiola Sinfonietta onder leiding van Jean-Jacques Cantoroff.

0: kettingreactie.
1: Jawel, reageren met muziek op muziek door een andere luisteraar ingebracht, aangedragen voor de kettingreactie. Dat is de rubriek. En gisteren ging het om Claire de Lune van Claude Debussy.

Morgen speelt door Alain Planer gisteren op een historische Blüthner-vleugel. Claire de Lune. En de nieuwe schakel die is van Wietske Lambert. En Wietske schrijft: hoi Ab, afgelopen najaar hoorde ik Claire de Lune van Debussy als bewerking voor strijkkwartet in de Koningszaal van Artis. Camus Cosa, zondagochtendconcert 28 september om precies te zijn. Toen werd de link gelegd tussen de maan en de ruimte en na de pauze speelde het Alma-kwartet Beethoven strijkkwartet opus 130 inclusief het deel Cavatina, dat op de Voyager Golden Record de ruimte in werd gestuurd als bewijs van onze beschaving. Beethoven's Cavatina was vanochtend, dus gisteren, meteen mijn associatie bij het horen van Claire de Lune als onderdeel van de kettingreactie.

de Cavatina uit strijkkwartet nummer 13, opus 130 van Ludwig van Beethoven. Een van zijn latere strijkkwartetten. Toen was hij inmiddels volledig doof. En dan zulke muziek componeren. En hij ging eigenlijk nog steeds verder ook in die allerlaatste strijkkwartet. De revolutionaire muziek werd het. Artemis Quartet speelde deze Cavatina in het kader van de kettingreactie. Prachtige nieuwe schakel waarop verder geassocieerd mag worden. En ik ben heel benieuwd waar jij mee komt. Wat moet er morgen opvolgen? Laat het me weten via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: de koperblazers van het Concertgebouw Orkest. In muziek van Astor Piazzolla. Ze speelde Yo Soy Maria, een ballada para un organito loco en habanera uit de tango-opera van Piazzolla, Maria de Buenos Aires. En ze stonden onder leiding van de koperblazers van het Concertgebouw Orkest, onder leiding van Ivan Meilemans, zelf ooit ook verbonden aan dat orkest als fantastische solotrombonist.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Satie, gespeeld door de man die deze componist weer op de plaat zette en op de kaart zette, ook beide. Reimert de Leeuw, jawel, verantwoordelijk voor die prachtige langzame uitvoering ook van de Génopédie van Erik Satie op die oude Philips plaat. Met Satie met die prachtige iconische bolhoed op en die bril. En daarbij ook de Petite Ouverture à danser. Ja, en dansen blijven we. En dat doen we nu zometeen met Anitra's dans. Daarna dansen de trollen in de hal van de Bergkoning. Je begrijpt het al, muziek uit Peer Gynt van Edvard Grieg, gespeeld door het City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo. Op weg naar meer klassieken en naar die vrijkaartjes voor de dag van de componist.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Dan heb je vrijdag en zaterdag bijvoorbeeld op de mooiste orgels zitten spelen. En dan kom ik zondags morgens hier. En dan denk ik, wauw, ben ik thuis.
2: Kerkmuzikus zijn is meer dan alleen een stukje tussendoor spelen.
3: En het leuke van Katermijn spelen is, je moet doorgaan. Je kan niet stoppen.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open. Een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oef, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, graag.
4: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, mam?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
6: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Ster.
8: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
9: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
8: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
11: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen zijn gewond geraakt. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen zijn ontheemd geraakt. Veel gebouwen zijn verwoest en hulpdiensten in de Filipijnen zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CC Mel gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe, plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe. Het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Muziekreizen van IC Productions voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl. Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
4: Pianosensatie Nicola Meeuwse speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

de dans van de bloemenmeisjes uit het ballet Gayane van Aram Khachaturian, gespeeld door het Scottish National Orchestra onder leiding van Neeme Jervia. Ja, hier in de klassieken altijd veel aandacht voor muziek die de eeuwen al heeft doorstaan. Maar we vergeten ook zeker het belang van eigentijdse muziek niet. Zoals komend weekend, de dag van de componist. Dat is zo'n dag die muziek door hedendaagse componisten een podium geeft. Trouwens ook centraal in deze hele week podcast Kalm met Klassiek, die dag van de componist. Ja, en dat gebeurt allemaal door muzici die komend weekend van 20 en 21 juni tussen de mensen met concerten op stations, in treinen en op pleinen in meer dan 15 steden. Topmuzici spelen naast amateurs aan stormende pupillen met gelauwerde muzici. Dit jaar bijvoorbeeld met het Radio Philharmonisch Orkest. Tijdens het slotconcert op zondag 21 juni, 's avonds in Tivoli-Vredenburg, speelt dat orkest onder leiding van Marcus Stens, oude chef trouwens, werken van drie jonge talenten van het conservatorium. Joey Raukens, Kate Moore en Maxim Chalygin. Publiek kiest vervolgens de winnaar. En het goede nieuws is, jij kan erbij zijn en die nieuwe generatie componisten side by side bewonderen. Reageer voor 11 uur op de NPO Luister-app of in de mail deklassieken@avrotros.nl. Heel belangrijk, met je naam en je e-mailadres. En dan laten wij je weten of je er zondag naartoe kunt. 8 uur in de grote zaal van Tivoli-Vredenburg. Jonge componisten, geflankeerd door namen als Joey Raukens, Kate Moore en Maxim Chalygin. En dit is al muziek van Joey Raukens, Glimpses of Liszt and Weber in a Dream.

Alexander Kashpurin. Applaus voor hem. In Glimpses of Liszt en Weber in a Dream. Muziek van de Nederlandse componist Joey Raukens. En Joey Raukens, een van de gevestigde namen van de nieuwere generatie componisten. Met nog jongere componisten en nog aan het conservatorium verbonden. Dat allemaal op de dag van de componist. En dan moet ik even heel duidelijk zeggen. Dat wordt 21 juni, hè, zondag 21 juni, 's avonds. 8 uur, grote zaal van Tivoli Vredenburg. Het slotconcert met het magistrale Radio Philharmonisch Orkest. Onder leiding van hun voormalige chefdirigent Markus Stenz. Met heel veel prachtige muziek van die nieuwe generatie componisten. Wil je erbij zijn bij dat concert? Even meeloten via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl. Doe het snel voor 11 uur. Ja, hij kwam al even voorbij in die titel van Joey Raukens, Glimpses of Liszt en Weber. Von Weber, Karl Maria. En dit is zijn Aufforderung zum Tanz, uitnodiging om te dansen. Voorafgegaan en ook besloten met een heel mooie cello-solo.

Aufforderung zum Tanz von Karl Maria von Weber. Oorspronkelijk voor kamermuziek geschreven. Kamermuziekbezetting, maar georchestreerd door Hector Berlioz en gespeeld door het Symphony Orchestra of Birmingham onder leiding van Lawrence Foster. Dan Dmitri Shostakovich nu. Hij schreef een pianoconcert in 1957 als verjaardagscadeau voor zijn 19-jarige zoon Maxime. En hij speelde het Maxime op 10 mei van datzelfde jaar als afstudeerproject aan het conservatorium van Moskou met zijn vader in de zaal. Shostakovich verstopte er grapjes in die alleen zij tweeën konden begrijpen, als een muzikaal fluisteren tussen vader en zoon dwars door het orkest heen. De twee buitendelen zijn uitbundig en vrolijk, maar het middendeel, het andante, is van een totaal andere wereld. Ingetogen, lyrisch, bijna teer, alsof Shostakovich even stopt met grappen maken en gewoon zegt: jongen, ik ben trots op je, jij bent mijn zoon. En daarbij een eerbetoon aan de voorafgaande pianoconcerten uit die Russische traditie, Rachmaninov, Tchaikovsky. Classic FM noemde dit werk gloriously free wishful creation. En dat is het, helemaal vrij en vrolijk en warm en vol van vaderliefde. En het begint met heerlijke fagotnootjes. Solist is Alexander Melnikov, Mahler Chamber Orchestra staat onder leiding van Theodor Kurentzis.

0: Dmitri Sjostakovitsj. Zijn tweede pianoconcert gespeeld door Alexander Melnikov en het Mahler Kamerorkest onder leiding van Theodor Kurrensis. Ja, verschillende reacties binnen via de NPO Luister-app. Joyce schrijft even verder alles uit en afgezet om vooral ook het middendeel van dit pianoconcert te kunnen horen en te voelen. En Jan-Willem die appte: mijn dochter van 3 jaar destijds vond dit zo mooi. Ze kreeg er tranen van in haar buik. Wauw.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

muziek van het NPO Klassiek album van de week. Daarop de vioolgeweldenaar, fantastisch violist Théotime Langlois de Zwarte. En het orkest de l'Opéra Royal onder leiding van zijn eigen, de solist dus, alleen. En hij speelt op dat album onder andere veel concerten van Antonio Lolli. In dit geval het Adagio Cantabile uit het concert in G groot. En allemaal te vinden natuurlijk op npoklassiek.nl. Ja, en wie ons ook gevonden heeft, dat wil zeggen de klassieke hier van Avro Tros op NPO Klassiek, is Harmien Haan uit Zuid-Laren. En zij is niet alleen, zij luistert niet alleen, want ze schrijft: "Goedemorgen Ab, vanochtend geniet ik samen met kleinzoon Sam van appeltaart. Want zijn mama viert vandaag haar 39e verjaardag. Van harte gefeliciteerd en wat lekker. Ze vervolgt buiten nat, binnen een gezellig feestje. Vandaag een plek voor vuur Elise. Dat zou fijn zijn. Nou, hier komt ze. Elise. Voor haar. En voor jullie.

Vuur Elise. Speciaal voor Sam en natuurlijk voor zijn jarige moeder. En voor iedereen die dit werk ook heeft beluisterd hier in de klassieke muziek van Ludwig van Beethoven. Gespeeld door pianiste Imogen Cooper. Straks op deze dag muziek van de man die toetsenist was. Fantastisch op het Hammond-orgel van de popgroep Deep Purple. Maar eerst wat Enrique Granados.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, ontmoeten componist Daniel Wohl en songwriter en vocalist Arooj Aftab elkaar.
1: Last night my beloved was like the moon.
0: Een gouden duo, samen met het London Contemporary Orchestra onder leiding van Robert Ames. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek.
2: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megafestatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok de Megafestatie tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de Megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe, ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Pianosensatie Nicola Meeuwissen speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
5: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

Soldate dell'Overtura van Georg Friedrich Händel, gespeeld door het Orchestra of the Age of Enlightenment. En dat Orchestra of the Age of Enlightenment stond onder leiding van Catherine McIntosh. Vandaag, 9 juni, is ook de geboortedag van John Lord, geboren in 1941 in Leicester. De man met het lange grijze haar, het staartje, ja, de wijsheid van een Gandalf, van de rockmuziek en het Hammond-orgel als zijn machtige instrument. Deel was hij van de iconische popgroep Deep Purple, schreef daarvoor onder andere Smoke on the Water. En hij stond met Deep Purple in de Royal Albert Hall Londen. Daarbij een groot symfonieorkest onder leiding van Malcolm Sargent in zijn Concerto for Group and Orchestra. Iconisch moment, nog steeds te zien ook op YouTube. John Lord zei, rock and roll heeft mijn leven bepaald, maar nooit mijn liefde voor klassieke muziek gestopt. Ja, en hij ging ook componeren, klassiek componeren. Een van zijn eerste werken was het Durham Concerto. 5 jaar in de maak en in 2007 in première gegaan in de kathedraal van die stad Durham. Uitgevoerd door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra en John Lord zelf achter het Hammond orgel. Uit dat werk laat ik nu horen The Road from Lindisfarne. Verbeeld de eeuwenoude pelgrimstocht waarbij monniken het lichaam van Saint Cuthbert en de onschatbare Lindisfarne Gospels door het Northumbrische landschap droegen op weg naar Durham. Daarbij vergezeld in die klankwereld, prachtig atmosferisch, bijna filmmuziek, rollen voor de solo, viool, de cello, maar ook voor de Northumbrian pipes.

the Road from Lindisfarne uit het Durham Concerto van John Lord. Ruth Palmer, viool, Matthew Barley, cello en Catherine Tickell op die Northumbrian Pipes. Verwant aan, ja, de doedelzak, jawel, dat was te horen. Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Misha Damev en in die uitvoering dus ook John Lord zelf op het Hammond-orgel in een ander deel te horen. Mooie muziek. Op zijn geboortedag, ja, die man van Deep Purple. En als je hem ziet inderdaad, als je hem googelt, dan lijkt hij inderdaad wel, zeker in de latere jaren van zijn leven, op The Gandalf, de tovenaar, The Wizard. Maar dan van de rockmuziek. Even kijken hoe laat het is. Het is 10:18. Tijd voor een kopje koffie. En dat drinken we samen met Johann Sebastian Bach, dronk je vaak in Café Zimmerman. En hebben wij er ook een heel cantate aan het genot van het koffiedrinken. Met name het meisje Lieschen verkoos de koffie boven de liefde zelfs.

Heute noch Aert schweigt, Stille plaudert nicht. De koffiekantate van Johann Sebastian Bach. Anne Grimm zong het meisje Lieschen, verliefd op koffie. Daar moet er nog even voor vechten ook. Haar vader wil toch dat ze de liefde van een man beantwoordt, enzovoort, enzovoort. Heerlijk, die keuzestress en daarbij de geurige koffie. Ingeschonken door het Amsterdam Barok Orkest onder leiding van Ton Koopman. Ja, letterlijk en figuurlijk ook, want op YouTube staat ook een heel mooie registratie opgenomen. Onder leiding van Ton Koopman en met hem ook van die koffiekantaten. En een heerlijk ouderwets koffiehuis. Moet je maar zoeken.

0: pianist Sunuk Kim. Eigenlijk elk jaar wel aanwezig op het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht. Een van de goede vrienden van Janine Jansen. Afgelopen festival was hij er ook. En natuurlijk meer dan alleen daar acte de présence geven. Prachtige opnames maken ook. Waarvan acte? Want Kim speelde dit intermezzo in aangrote opus 118 nummer 2 van Johannes Brahms.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

ritme, bepaald door de harp. Prachtige, sprookjesachtige, pulserende klanken door de harp in dit deel uit de symfonie nummer 1 van Vasily Kalinnikov, gespeeld door het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Neeme Järvi, en daarvoor het ensemble Cor de Vento, onder andere blokfluitist Erik Bosgraaf in dat ensemble, in enkele delen uit muziek Il Libro Primo di Canzone uit 1650 van Andrea Falconieri.

0: Het Bush Trio en daarbij Maria Milstein en Miguel da Silva in dit scherzo uit het tweede pianoquintet van Antonín Dvořák. De middag staat al bijna op punt van beginnen. En natuurlijk beginnen we hier op NPO Klassiek met de muziekfabriek om die middag te vieren. Met Karin, hoi.
1: Hey Ab. Ja, inderdaad. De middag voor de deur. En ik heb een leuke dame meegenomen. Dora Pejacevic, Kroatisch componiste. Ken jij haar naam?
0: Jazeker.
1: Ja, want ze is dus wel in vergetelheid geraakt, maar in de jaren 80 weer lekker. Er schijnt zelfs een parfum naar haar vernoemd te zijn. In Kroatië is ze echt beroemd en dat klinkt dan een beetje zo. Een Kroatisch wiegeliedje.
0: Prachtig. Was ze niet een adellijke dame die ook componeerde?
1: Nou, ik geloof niet dat ze echt van adel was, maar ze kon wel alles. Heel goed.
0: Dora.
1: Piano spelen, viool spelen. 37 jaar, toen stierf ze al.
0: Ja, ik denk dan ook aan Dora the Explorer, maar dat komt door mijn
1: dat is een kinder. Visje?
0: Dora, dat meisje dat op ontdekkingstocht gaat. Dat
1: ja,
0: vaak
1: is ook
0: naar
1: zo
0: gekeken.
1: Leuk.
0: Maar goed, dat is een ander verhaal. De andere Dora.
1: Met jouw dochters heb je daar naar gekeken.
0: Precies, ja nee, absoluut.
1: Ja, dat is wel, vind ik ook een goed, voor kleine meisjes, een goed iemand om naar te kijken, om jou op te trekken. Hup, de paden op.
0: Maar dat is een andere Dora. Die andere Dora, die leren we bij jou beter kennen zometeen. En dit is Mozart. Die kennen we misschien bijna allemaal. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde musici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwsen in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Pianosensatie Nicola Meeuwsen speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak en dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dit besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijd bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van het gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen nog de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui en het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond meer buien. Het gaat ook stevig waaien en het kan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Pianosensatie Nicola Meeuwsen speelt Beethovens geweldige 3e pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
3: Tot gisteravond had ik me enorm verheugd op het WK voetbal, maar ze speelden belabberd. Ach, de zon schijnt en we mogen zingen met Bach.
4: De Muziekfabriek met Karine Lacour.

Jezus, bleibet meine Freude van Bach uit zijn kantate Herz und Mund und Tat und Leben. Je hoorde het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloist. Wat fijn dat je luistert. Het is lunchen op klassiek de komende twee uur hier in de muziekfabriek. Met uit de luidsprekers die op precies het juiste volume staan. Een wiegelied van de Kroatische muzikale hoogvlieger Dora Pejacevic. Somewhere Over the Rainbow ga je ook horen door het Chapel Choir of Pembroke College gezongen. En het Vrij Spel van afgelopen Jets Vrijdagshow gaat in reprise, getiteld Midsomer 8. En ik ga nog muziek uitzoeken voor over een minuut of 20 bij jou. Mooi moment, dus zeg het maar, wat maakt je dinsdagmiddag beter? Waar sudder je op door? Waar kijk je naar uit? Stuur het hierheen, spreek het in. Ach, dat is zo gezellig. Vertel ons je mooi moment. Doe dat met de NPO Luister-app.

0: violiste Julia Fischer, cellist Daniel Müller-Schott bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. Ze speelde in het tweede deel uit het dubbelconcert van Johannes Brahms.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ja, deze dag is voor Dora Pejacevic, Kroatisch componiste. Geboren in 1885, ze speelde viool en piano en componeerde. Haar werken werden uitgevoerd door heel Europa. Maar helaas stierf ze jong op 37-jarige leeftijd en raakte daarna vrij snel in de vergetelheid. Maar in de jaren 80 van de vorige eeuw werd haar muziek gelukkig herontdekt. En sindsdien is Pejacevic een ware ster in Kroatië. Er is een film over haar gemaakt, er is een roman over haar geschreven. Er schijnt zelfs een parfum naar haar vernoemd te zijn. Maar toch wel het allerbelangrijkste, veel van haar muziek is opnieuw uitgegeven en wordt sindsdien steeds vaker op cd gezet. Zoals ook op de net uitgebrachte verzamelcd She Composed, met muziek van maar liefst 53 componistes. Vrouwen die leefden van Venezuela tot Japan en dus ook via Kroatië. Je hoort een wiegelied voor piano van Dora Pejacevic.

Wiegeliedje, de Berceuse van Dora Pejacevic, gespeeld door pianiste Jelena Stojkovic. En deze muziek staat op de nieuw uitgebrachte verzamel-cd She Composed, Music by Female Composers. Dikke tip.

0: trio Parnassus speelde de finale con fuoco. Dat was te horen uit het pianotrio nummer 2 van Joseph Rheinberger. En daarvoor speelde Ulf Tilly met het Zweeds blazersensemble samen een finale. Ook uit de balletsuite De Verloren Zoon van Ugo Alven.
1: Mooi moment.
0: Ja, waar sudder je op door? Waar word je vrolijk van? Stuur het hierheen naar de studio. Doe dat met de NPO Luister-app en dan zoeken producer Loes en ik daar muziek bij. Corrie stuurt een foto van een heel erg lief klein babytje en zegt erbij: 7 maanden geleden heb ik jullie geappt dat ik oma ging worden, anoniem. Oh ja, dat weet ik nog. Maar nu mag de hele wereld weten dat Roca is geboren, mijn lieve kleindochter. Welkom, Roca. En Herbert suddert nog na. Hij appt: goedemiddag Karien, ik geniet nog na van het ongelooflijk mooie concert afgelopen zaterdag in de Doelen in Rotterdam van Pretty Yende en Symfonia Rotterdam. Wat een fantastische stem en geweldige muzici. Het was een avond om nooit te vergeten. En Marian stuurt een foto tot slot. Onze jasmijn, oei, volop in bloei. Zo mooi en hij ruikt heerlijk. Ja, dat is inderdaad zo'n onmiskenbare en echt zaligmakende geur. Daarom bloemige speelse muziek voor bij jou jasmijn, Marian, van George Lloyd.

0: Speelse muziek voorbij de geurende jasmijn van luisteraar Marianne. Je hoort het Albany Symphony Orchestra. Onder leiding van de componist van dit stuk, George Lloyd. Ze speelden het derde deel uit zijn vierde symfonie, The Arctic. Romantische muziek, maar door Lloyd geschreven in 1945-1946. Ja, en ook de trotse oma Corrie en luisteraar Herbert, die nasuddert van een Rotterdams concert dit weekend. Dank voor jullie berichten. Het maakt onze glazen weer halfvol.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Dorien de Marseille speelde een deel uit Sonate voor Harp uit 1953 van Germain Taillefer. En daarvoor hoorde je Chapel Choir of Pembroke College onder leiding van Anna Lapwood. Ze zongen Somewhere Over the Rainbow. Vorige week vrijdag stonden er hier maar liefst 8 muzici in de studio voor Vrijspel van Jet Berghout. 8 strijkers, een octet dus. En ze noemen zichzelf dan ook het Rocktet. Want ze begonnen als een ad hoc ensemble bestaande uit vrienden uit het Radio Philharmonisch Orkest. Maar tegenwoordig is dit Rocktet het enige vaste professionele strijkoctet van het land. En voor Vrijspel gingen zij aan de slag met het bekende A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn. Daarbij voegden ze een ander beroemd stuk van Mendelssohn, het scherzo, uit zijn octet. Het werd dus een soort Mendelssohn mix die ze de toepasselijke nieuwe titel gaven: Midsommer 8.

Zoals zij het live speelde afgelopen vrijdag in Jets Vrijdagshow. Het Roktet rockt Mendelssohn. Je kan het even terugkijken. Er is een mooie video gemaakt. nposklassiek.nl/vrijspel. En ja, na deze mashup van de Midsummer Night's Dream en dat scherzo uit Mendelssohn's octet, toch wel leuk. Even het scherzo luisteren in een gewone uitvoering, tussen aanhalingstekens. Door het London Symphony Orchestra gespeeld.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Het verhaal van de grootste Russische componist aller tijden en een steenrijke weduwe. Jarenlang onderhield zij hem met gigantische bedragen. Ze schreven elkaar meer dan 1000 brieven, maar er was één afspraak. Ze zouden elkaar nooit ontmoeten.
2: Luister naar de podcast Betaalde Liefde. Het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Nu op nboklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
7: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Rachmaninoffs wereldberoemde tweede pianoconcert wordt vertolkt door de Franse sterpianist Natalia Milstein. Ook klinkt Berlioz' betoverende symfonie fantastiek op 30 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft de aanval geopend op de Zuid-Libanese stad Tyrus. Volgens nieuwszender Al Jazeera zijn er zeker 8 doden. Het Israëlische leger zegt doelen te bombarderen van Hezbollah. Kort voor de aanval riep Israël de inwoners van de stad op om te vertrekken. Iedereen moet naar gebieden ten noorden van de rivier de Zagrani. Die ligt ongeveer 25 kilometer ten noorden van Tyrus. Wat dat betekent voor de strijd tussen Israël en Iran is niet duidelijk. Iran stopte gisteren met aanvallen op voorwaarde dat Israël niet langer doelen in Libanon zou aanvallen. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het zijn Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang. En het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden de Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad als waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer zou mogelijk een man zijn van 62. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden er geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen omkwamen. Bij protesten in Kenia tegen de bouw van een Amerikaans ebola-centrum heeft de politie traangas gebruikt. 6 betogers zijn aangehouden. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om het leven. Het quarantainecentrum in Centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat ebola in de VS opduikt. De Keniaanse betogers vinden dat de VS de risico's op ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bijna 5000 mensen zijn afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de Jaarbeurs in Utrecht, juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger en het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
4: We gaan dansen op Bizet's Carmen. We gaan luisteren naar Chopin's 2e pianoconcert. Dus kom, we duiken 1 uur in met zometeen tromgeroffel.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Colin Davies speelde de finale uit de 103e symfonie van Joseph Haydn, Mit dem Paukenwirbel, genaamd met dat tromgeroffel wat je hoorde. Want welkom terug. Het is nog altijd de Muziekfabriek, je klassieke lunchprogramma tot 2 uur. En ja, waar de een al maanden weet waar hij in augustus zal zijn, ziet de ander het nog wel, hoe deze zomer uitpakt. Hoe jij het ook aanvliegt, ik heb voor de stiltezoekers onder ons 3 wonderschone en vooral stille plekken in Europa. Zometeen, maar om vast in de ruststemming te komen, eerst een zingende Jakub Jozef Orlinski.

0: Jacob Jozef Orlinski, countertenor bij L'Arpeggiata, dat ensemble van Christina Pluhar. Hij zong en zij speelde Dal Cielo Cader Video, een lied van Marco Marazzoli.
1: Goed idee.
0: Stel, je vakantieplannen zijn nog niet vast omlijnd of je gaat wat dagjes wegdoen deze zomer. Dan heb ik hier nog wat leuke inspiratie voor de stiltezoeker. Meerdaagse stiltezoeker misschien ook. 3 wonderschone, maar bovenal stille plekken in Europa. Ten eerste het Durmitor Nationaal Park in Montenegro. Het is ruig gebied. Ideaal voor wie vooral zichzelf wil tegenkomen op een trektocht. Stilte verzekerd en een goede nachtrust ook. Het is een park genoemd naar de slaap, Durmitor, dus kan moeilijk anders. Dan 2, het Boheemse woud in Tsjechië. De Tsjechen zelf spreken over Sumava, wat je kunt vertalen als Boheems paradijs. En er zijn naast stilte meerdere kastelen, ettelijke spa's, 2 gletschermeren en lange wandelroutes. Of dichter bij huis, het Dwingelder Veld, door de Nederlandse Stichting Geluidshinder het stilste gebied van het land genoemd. En zij kunnen het weten. En met een beetje geluk kom je alleen een schaapherder met zijn kudde of een groepje reeën tegen. En wat zeker op dit soort plekken nog beter is dan een dag erheen of 1 wandeling lang erheen, is blijven wanneer de avond valt. Minstens een dag en een nacht er zijn, want stille plekken zijn altijd nog stiller in de avond en in de vroege ochtend. Dit is Daybreaking van Lara Somogyi.

0: Ella van Pauke op cello. Casper Vos op piano met gitaar van Moritz Moskowski. En daarvoor het Verio saxofoonkwartet met Timothy Ant op piano. En de danse Bohème uit Georges Bizet's Carmen suite nummer 2.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Eenvoud is het hoogste doel te bereiken nadat je alle moeilijkheden hebt overwonnen. Nadat je een enorme hoeveelheid noten en dan nog meer noten hebt gespeeld, komt de eenvoud naar voren als de bekroning van kunst. Woorden van componist Frédéric Chopin. Met ruim 200 werken eenvoud is het hoogste doel te bereiken nadat je alle moeilijkheden hebt overwonnen. Nadat je een enorme hoeveelheid noten en dan nog meer noten hebt gespeeld, komt de eenvoud naar voren als de bekroning van kunst. Woorden van componist Frédéric Chopin. Met ruim 200 werken voor piano vernieuwd.

We gaan nu luisteren naar zijn tweede pianoconcert. Dat schreef Frédéric Chopin toen hij 19 jaar oud was. Het was van zijn ruim 200 pianostukken ongeveer het 17e. Je hoort pianist Daniel Trifonov bij het Mahler Chamber Orchestra.

0: Het Mahler Chamber Orchestra onder leiding van dirigent Michael Pletnev speelde het openingsdeel uit het pianoconcert nummer 2 van Frédéric Chopin met Daniel Trifonov op piano. En ik lees net, er is vandaag ook een grote Nederlandse pianist jarig. Ik ga zo eens aan Sander Zwiep vragen of hij misschien op zijn verjaardag mag komen. Je weet nooit. Eerst onze vioolhit van de week.
1: Hit van de week.

Ze heet Van Wijk Wilde Frank op viool, Michael Liffiets op piano. Het cantabile van Niccolo Paganini. En ja, ze stonden op het podium met Kensington, met Telau, Eddie Vedder, Mark Lanegan en Wende Snijders. En bij oprichting waren ze het eerste strijkkwartet in Nederland dat popmuziek speelde. Ondertussen zijn er velen met hen. Je hoort deze voortrekkers met hun eigen compositie, Pina. Dit is het Red Limo String Quartet.

0: Sietze van Gorkum schreef. Pina, Red Limo String Quartet speelde het. En Sanne Schwieb.
1: Ja, er zit ook een beetje zo'n moderne shaker bij, hè?
0: Heerlijk, ja.
1: Er zijn mensen die zeggen, ja, die moderne fratsen, dat hoort toch niet in de klassieke muziek?
0: Wat is dan een moderne frats? Percussie?
1: Een shakert. Lekker grooven.
0: Ik vind dat alles in de klassieke muziek hoort.
1: Nou, de grap is dus, vroeger had je dat soort geluiden ook. Hè? Zelfs Johann Strauss, las ik, die moest echt vechten om zijn nieuwe sound geaccepteerd te krijgen.
0: Tuurlijk.
1: Mensen vonden dat veel te modern.
0: Ja, in elke tijd heb je natuurlijk, ja. werd er weerstand geboden. Want mensen houden alleen maar vaak van wat ze kennen.
1: Ja.
0: En dan is iets nieuws toch doodeng.
1: Ja, nou, ik hou van mijn boterham en pindakaas. Wat is daar mis mee? Gewoon morgen weer.
0: Hey, ik wil jou even feliciteren, want dat doen we hier in Nederland toch... elkaar met iemand anders feliciteren. Ik wil jou graag even feliciteren met pianist Jan Veen.
1: Kijk, wat leuk.
0: Ja.
1: Jan Veen je.
0: Dat is wel echt een jeugdheld van mij.
1: Een jeugdheld?
0: Ja.
1: Is hij inmiddels geen held meer?
0: Ik weet niet waar die is, maar hij zal nog wel spelen, toch?
1: Nou ja, waar die is, dat hangt samen met de bestemming van vandaag in Maatwerk.
0: Ja. Dat is leuk. Oké. Okay. Volg Sander naar zijn bestemming met Maatwerk. En ik ben er morgen weer. Dat is ook een bestemming. Dag, fijne middag. Dag, fijne middag. Dag.
2: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, ontmoeten componist Daniel Wohl en songwriter en vocalist Aruj Aftab elkaar.
3: Last night, my beloved. Was like the moon.
2: Een gouden duo. Samen met het London Contemporary Orchestra onder leiding van Robert Ames. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven, tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad als waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was, naar verluid, een man van 62, maar meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd, waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep hij rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken, mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. Dan het weer nog, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
0: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
2: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
0: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl. NPO Klassiek. Omroep Max.
3: Die bekrompen ouderwetse mensen die de hedendaagse dansmuziek verachtelijk noemen, zouden beschamend blijmoedig moeten worden toegezongen door deze muziek van de jonge Strauss. Ja.
4: Maatwerk.
3: Dat zei men over deze deun.
4: Met Sander Zwiep.
3: De Liebesliederwalzer.

0: En hier klinkt applaus, maar destijds lukte het Johann Strauss junior maar niet om Wenen voor zich te winnen. Toen werd het juni 1852 de première van de Liebesliederwals, hier gespeeld door de Wiener Philharmoniker. De doorgaans gevreesde recensent Eduard Hanslick die prees deze klanken. En zo ging voor Johann junior de deur naar walssucces open. Fijn voor hem, en de maatwerkdeur staat ook open.
1: De bestemming.
0: En we gaan zoeken, wat is de bestemming van vandaag? Als je die raadt, je weet het, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. De hints van vandaag zijn de Wemme, W-E-M-M-E, de Wemme. Kar gaat door, drie woorden, kar gaat door. En rookworstpianist. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. De Wemme, kar gaat door en rookworstpianist.

klarinetist Daniel Ottenzamer staat onder contract bij de Wiener Philharmoniker. Maar hier deed hij het met het Deutsches Symfonieorchester Berlijn in de delen 2 en 3 uit de klarinetsonate in F klein van Johannes Brahms, een orchestratie van die kamermuziek. Bij de titel Wie lieblich in deine Wohnung, ja, ik zie gelijk al mensen Brahms roepen. Dat had gekund inderdaad, een Deutsches Requiem. Maar we horen nu de versie van die muziek, Wie lieblich in deine Wohnungen, in de versie van Otto Nicolai, geboren 9 juni 1810. In 1842 riep deze Nicolai in Wenen de Philharmonische Concerten in het leven. Een orkest dat jaarlijks enkele concerten zou verzorgen. En dit orkest zou later uitgroeien tot de legendarische Wiener Philharmoniker. Dus zonder Nicolai was dat orkest er misschien helemaal niet geweest. En waar hadden we dan naar moeten kijken op nieuwjaarsdag?

0: Ik weet niet of ze deze versie ook al in de Efteling in zo'n paddenstoel hebben gepropt. In het Sprookjesbos, Menuet in G-groot, Noors strijkquintet en Elbjörg Hemsing en Tim Alhoff voegden er een neoclassiek jasje aan toe. Na Wie liep lies in deine woningen van Otto Nicolai, het Kamerkoor Stuttgart onder leiding van Frieder Bernius in Maatwerk.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
2: Het weer. Er worden middagtemperaturen verwacht van 1 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. Er waait een zachte zuidoostelijke wind en met 22 graden wordt het een aangename dag. Met 36 graden wordt het een hete dag en met 2 graden wordt het een frisse dag. Er volgt nu een waarschuwing voor de scheepvaart. Pas op!

Hey, Brieden van Felix Mendelssohn, de ouverture, gebaseerd op zijn boottochtje naar Fingal's Cave. En dat viel hem best wel zwaar, Mendelssohn. Hij was zeeziek, maar alle indrukken van die omgeving, die prachtige eilandengroep, dat verwerkt hij in deze muziek. En misschien herken je dat wel als je ergens nog nooit bent geweest, maar er veel over hebt gelezen of gehoord, dat zo'n plek op de aarde een beetje mythische proporties voor jezelf krijgt. Iets magisch van, oh, hoe zou het daar zijn? Ik ben nog steeds niet bij de Hebriden geweest. Misschien moet ik het maar zo laten. Dan blijft die muziek van Mendelssohn ook iets heel bijzonders. Wie een philharmoniker onder leiding van Christian Tieleman. Nu de soloharpiste van hetzelfde orkest, Anneleen Leenaerts.

stukje onthaasting zo op de dinsdagmiddag met de Clarinots. Vader en zoons Ottenzamer vormden samen dit clarinetgezelschap. Ze speelden die muziek van Jean Francais, een deel uit zijn Petit Quatuor. Na Anneleen Leenaerts, werkzaam in Wenen, met Un Sospiro, een zucht, verklankt op noten gezet door Frans Liszt. En Anneleen speelde ze. Nu nog steeds het orkest uit Wenen. Een van de orkesten, namelijk de Wiener Philharmoniker, met Leonard Bernstein aan de leiding in het slot uit de 39e symfonie van Mozart. Op weg naar onder meer het hele celloconcert in A-klein van Schumann.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwsen in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columniste Yeshim Jandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Hij wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Jandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Jandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In een voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is en ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad van Moskou kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Volendam wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat afgesproken in een convenant. Het was een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze de nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal willen voorkomen. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. En ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconsort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconsort.nl.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: NPO Klassiek. Max.
7: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zou dus maatwerk moeten zijn.
8: Ja.
9: En wat houdt maatwerk dan in?
10: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

Ja, wacht eventjes. De ouverture Il Barbiere di Siviglia van Rossini. Ik maakte ze met Francis van Broekhuizen de podcast De Vijfde van Beyoncé. En ergens in die serie vertelde ze over haar grondige afkeer van Rossini. Want deze man die schijnt zijn stukjes altijd met dezelfde akkoorden te beëindigen. Voor de liefhebbers 4-5-1, 4-5-1, 4-5-1. Heel de tijd hetzelfde.

0: Het was zelfs zo erg dat Francis zei, ik ben ooit bij een opera in de pauze weggelopen. Ik trok het niet meer, steeds weer diezelfde akkoorden.
1: De bestemming.
0: Ja, dat is geen operahuis, maar een plaats in Nederland. Wat is de bestemming van vandaag? Als je het raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. En de hints zijn de Wemme, Kar ga door en rookworstpianist. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. De Wemme, Kar spatie ga spatie door, Kar ga door en rookworstpianist.

violist Théotime Langlois de Zwarte bij het Orchestre de l'Opéra Royal met het langzame deel uit het vioolconcert in A groot van Joseph Bologne de Saint-Georges. Misschien heb je voor deze week nog nooit van deze componist gehoord. Dan is het hoog tijd om daar veranderingen aan te brengen. Bologne de Saint-Georges, centraal op album van de week. Op npoklassiek.nl kan je het helemaal beluisteren.

0: Achtereenvolgens Apollo 5. Ze zongen Der König in Thule van Schumann. En dit was een sonate in A klein van Domenico Scarlatti door Alexandre Tarot gespeeld. En deze Tarot die speelt al meer dan 30 jaar samen met cellist Jean-Guyen Keras.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Op 9 juni 1860 ging in première het celloconcert van Robert Schumann. Hij maakte het zelf niet meer mee, hij overleed enige jaren daarvoor. Sommige celloconcerten zijn een soort showstukken voor de cello-ster, maar Schumann legt hier de nadruk op lyriek, op een schone dialoog tussen cello en orkest. Hij koos voor een doorlopende structuur. Ja, normaal heeft zo'n soloconcert 3 losse delen met zo'n kuch en een verzitpauze tussendoor. Hier niet. Wie als einem Goose, één grote opgieting in muzikale vorm met het Freiburger Barokorkester en cellist Jean-Guyen Keras.

Het celloconcert in A klein van Robert Schumann, Freiburger Barokorchester en cellist Jean-Guyen Keras. Ja, dit smaakt toch naar meer, dit geweldige cellospel. Ja, nou willen we Jean-Guyen ook live horen. Ik zie dat hij morgenavond optreedt in Basel. Als we hier zo meteen weggaan, dan kunnen we met de trein ICE van 10 voor 12 vanavond in Basel. Dan komt hij aan. Kunnen we morgen overdag een beetje flaneren door de stad. En dan om 7:00 naar binnen bij het Stadcasino. Kosten €600, inclusief treinreis, exclusief hotel en hapje en drankje. Het is dat ik al iets anders op de planning heb. Anders had ik gezegd, kom laten we... Ja.

Een liedje uit een songboek van Monteverdi, een boekje uit 1641. Het lied Voi ch'ascoltate in rimes partiel suono. Jullie die luisteren naar het geluid in verspreide rijmen. Het werd gezongen door het Balthasar Neumann Koor onder leiding van Pablo Heras Casado. En dat was gelijk de verbinding met de muziek daarvoor, want Pablo dirigeerde ook dat celloconcert van Schumann. Samenhang, ook dat is maatwerk. Op weg naar de vijfde symfonie van Tchaikovsky, muziek van Saint-Saëns, Händel en Bach, is dit nog, zoals Ab Nierdorp zou zeggen, heerlijk helder Haydn.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Schip.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan en jij vindt het leuk. Ik vind het mooi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor. Alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was, omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg daarna een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor de club uit Enschede. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. En het weer, zon en wolken en hier en daar een bui. Het is een graad of 17. Later vanavond droog en morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. De scholieren en docenten van de klas van 26 zijn bijna bij de exameneindstreep. Leef mee met de leerlingen en hun mentoren tot en met de zenuwslopende examenuitslag. De klas van 26, vanavond om 21:30 bij de EO op NPO 2.
3: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
4: Human neemt je mee op weg naar de oorlog in Oekraïne in een konvooi van 21 vrijwilligers. Geleid door schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Volgeladen met generatoren, medische spullen en lijkzakken. Kijk morgen naar Convoy en volg de missie van deze mensen die niet machteloos meer toe willen kijken. Human, radicaal menselijk.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
5: Is dat mogelijk dat je een soort van maatwerk gaat creëren?
6: Ja.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, wat een heerlijk kloppende muziek. Het eerste deel uit Brandenburgs concert nummer 4 van Bach. Maar ja, het blijft toch een beetje een soort kaplaarmuziek. Als er één zo'n blokje verkeerd zit, dan valt alles helemaal in elkaar. Gewandhaus Orkester Leipzig deed het hier met, eer wie eerder toekomt, solisten. Violist Sebastian Breuninger en op blokfluit Robert Ehrlich en Antje Hensel. Dames en heren, nog een klein applausje voor deze mensen.
1: De bestemming.
0: En wij zoeken verder nog 3 kwartier de tijd. Wat is de bestemming van vandaag? Je maakt kans op onze draadloze hoofdtelefoon. De hints zijn de Wemme, W-E-M-M-E, de Wemme. Kar ga door, 3 woorden. En rookworst pianist, 1 woord. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. De Wemme, kar ga door en rookworst pianist.

Jojo Ma op cello en Catherine Stott aan de piano met de aria Mon cœur s'ouvre à ta voix. Past ook wel bij deze tijd van Hey Google en Hey Siri. En dan openen de harten van die digitale assistenten zich voor onze stemmen. Muziek van Saint-Saëns uit Samson et Dalila van deze componist. Als hint richting de bestemming van vandaag. Want zoals het kinderliedje luidt: Simson, Simson, alle Filistijnen verdwijnen, verdwijnen als jij komt. Simson met je lange haren. Niemand kan jou evenaren.

0: En dit was een deel uit Samson van Händel. Zelfde thema, die persoon Simpson met zijn behoorlijk uitgebreide haardos. De 16 zong het onder leiding van Harry Christophers.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Met nu de 5e symfonie van Tchaikovsky. Hij componeerde hem in 1888, het jaar waarin het concertgebouw haar deuren opende, ergens in een weiland buiten de Amsterdamse grachtengordel. Dat gebouw is velen inmiddels tot muzikale zegen geworden. Hoe anders is de strekking van Tchaikovsky's symfonie, het noodlot? Daar gaat het om. We horen deel 1. Het opent in schaduwen. Een somber en aarzelend muzikaal thema hoor je via de klarinet. Het symboliseert de gelatenheid waarmee de mens het noodlot ondergaat. Klinkt zwaar, het is wel mooie muziek.

52e symfonie met datzelfde label, Noodlot. De vijfde van Beethoven, hier de vijfde van Tchaikovsky. Het eerste deel, gespeeld door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Riccardo Chailly.

En de crowds went bananas op 28 juni 2019. Live prachtig gezongen door het Nationaal Jeugdkoor onder leiding van Wilma ten Wolde. Het avondlied van Jozef Rijnberger na het tweede deel uit het tweede strijkkwartet van Woldemar Bargiel door het Orpheus strijkkwartet. Maar goed, dit was al de helft van de bestemming. Wilma ten Wolde

0: de bestemming.
1: En de hints waren De Wemme, Kar gaat door en Rookworstpianist. Dagfinalist is geworden Hans Verhoef. Hans die schrijft, beste Ab, zeg maar Sander hoor Hans. Ik denk dat we vandaag naar Zuidwolde gaan. We bezoeken daar de tentoonstelling Heb het leven lief in Museum De Wemme. Verheugen ons op het jaarlijkse evenement Kar gaat door met oude Drentse voertuigen. En het is de geboorteplaats van de vandaag 60 jaar geworden pianist Jan Veen. Artiestennaam van Jan Veenje, W-E-E-N-J-E. Die ooit als vegetariër voor een bekende rookworstfabrikant een reclame heeft opgenomen. Hartelijke groeten van Hans Verhoef. Klopt als een bus, Hans. Gisteren had ik op dit punt Cadillac of the Skies. Nou weet ik dat Jan ook gek is op Amerikaanse auto's. Dus Jan, dan zou je eigenlijk gisteren moeten terugluisteren. Hier is het spel van Veen zelf.

Old and Wise van het project van Alan Parsons. Hier gespeeld door Jan Veen in een gelegenheidsorkest. Wat kan die man toch heerlijk spelen. En hij is vandaag dus 60 jaar geworden. Jan, namens ons allemaal van harte gefeliciteerd in nog vele jaren. Je hoort ons niet zeggen dat je oud bent. En je speelt onwijs goed, dus ga zo door. Hierna Hans Hafmans met Podium. In Maatwerk is het laatste woord aan Fernando de Rojas. Die sprak over Wise, wijs gesproken. Een dwaas volhardt in zijn dwaasheid, maar een wijs man is in staat zijn mening te veranderen.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, ontmoeten componist Daniel Wohl en songwriter en vocalist Arooj Aftab elkaar.
1: Last night my beloved was like the moon.
0: Een gouden duo, samen met het London Contemporary Orchestra onder leiding van Robert Ames. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek. NPO Klassiek. Dat voel je.
2: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Markkensauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks-PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen, meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij de protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 jeugdzorginstellingen bieden hun excuses aan voor falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en ze kregen niet een passende behandeling. De instellingen zeggen nu dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot 1 graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig. 'S Middags opnieuw felle buien met onweer en het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
3: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
5: Human neemt je mee op weg naar de oorlog in Oekraïne in een konvooi van 21 vrijwilligers. Geleid door schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Volgeladen met generatoren, medische spullen en lijkzakken. Kijk morgen naar Convoy. En volg de missie van deze mensen die niet machteloos meer toe willen kijken. Human. Radicaal menselijk.
6: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. met Hans Hafmans.
7: Goedemiddag, welkom bij Podium van dinsdag 9 juni. Met onder meer in deze uitzending het Dokwerk Saxofoonkwartet won afgelopen zondag de Dutch Classical Talent Award. Ze zijn hier in de studio en spelen straks live. Slechts 20% van de Nederlandse orkestmuzici denkt hun pensioen te gaan halen. Dat blijkt uit onderzoek dat vakbond FNV naar de beroepsgroep heeft gedaan. Straks spreek ik erover met altviolist en schrijver Eva-Maria Wagner. En Tugan Sogiev wordt de nieuwe chefdirigent van het befaamde Suisse Romande Orkest in Genève. Hier laten we hem even horen met een ander orkest, het Deutsche Symfonieorkest Berlin, waar hij ook een tijdje chef was.

0: Het begin van de eerste symfonie, de klassieke, zo heet die, van Sergei Prokofjev, het Deutsche Symfonieorkest Berlin, geleid door Tugan Sogiev. Hij was daar een tijdje chef-dirigent. Hij wordt nu de nieuwe chef van het orkest in Genève, La Suisse Romande. Nederland vergrijst en moet steeds langer doorwerken. De AOW-leeftijd is van 65 opgeschoven naar 67 en blijft stijgen. Maar kun je in elk beroep wel zo lang doorwerken? En voor welke zware beroepen zou je een uitzondering kunnen maken, waardoor je eerder met pensioen kunt? Zwaar werk. We associëren het misschien met fysiek werk in de bouw of in de zorg. Maar hoe ervaren Nederlandse orkestmuzici hun werklast? Vakbond FNV deed er onderzoek naar onder de Nederlandse orkestmuzici en kwam deze week met opmerkelijke onderzoeksresultaten. Slechts 20% van de muzici denkt door te kunnen spelen tot hun pensioen. En 90% beschouwt het spelen in een orkest als zwaar werk. In de enquête spreken professionele orkestmuzici zich anoniem uit over de vele blessures en lichamelijke klachten, zoals gehoorschade, over de hoge werk- en prestatiedruk en over de moeite die ze hebben om het hoge niveau vast te houden op latere leeftijd. Want wat doe je als je een blessure krijgt en je tegelijkertijd uren per dag moet studeren om bij te blijven? Iemand die begaan is met het onderwerp is schrijver en altviolist van het Radio Philharmonisch Orkest, Eva-Maria Wagner. Ze schreef eerder voor NRC ook over dit onderwerp. Eva-Maria, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hans.
0: Verbazen die onderzoeksresultaten jou?
1: Nou, wat mij het meeste verbaast, dat niet alleen maar ouderen zich zorgen maken over het behalen van pensioen, maar vooral ook jongere mensen. Ik heb het vanmiddag gelezen en dat is inderdaad opvallend dat jongere muzici vaker denken dat ze het werk niet tot hun pensioen volhouden.
0: Ja. Je schrijft,
1: dat verbaasde mij wel.
0: Ja, je schreef in NRC ook over je eigen handblessure. Wat betekent een blessure voor een orkestmuzikus?
1: Dat is schakelen naar overleven, van genieten naar overleven. Want wij willen natuurlijk niet, we hebben een mooi beroep, muziek is dat waard. Maar wij willen ook niet dat imago naar buiten brengen, dat wij ons beroep niet mooi vinden. En toch kost dat heel veel moeite om bijvoorbeeld een paar weken zware producties achter elkaar in orkest als tutti, want dat ben ik ben tutti audio, vol te houden.
0: Ja. Je maakt de vergelijking met een muzikus versus een topsporter. Als een topsporter een blessure krijgt, staat een heel team voor hem klaar of haar klaar en wordt er een plan bedacht. Ja. Hoe is dat voor een orkestmuzikus?
1: Ik merk dat op het conservatorium jonge muzici die vragen al naar. Dus dat is een ontwikkeling. Dus jonge mensen zijn al nu mee bezig. Die generatie waar ik bij hoor, dat is 50 plus. Dat is ietsje anders. Wij hebben nog heel veel met angstbeelden te vechten. En zeker bij ons in de Radio Philharmonisch Orkest, naar al die fusies die bij de omroepen plaatsgevonden hebben. Het is ergens een taboe. Onderling praten wij daarover. Wij zijn ook in afwachting op een seniorenregeling, zo heet dat denk ik, of ouderenbeleid. Dat ons beroep natuurlijk ook lichter maakt en dat het plezier tot het eind mag zijn. Want dat is denk ik wat zo zuur is. Dan speel je bijvoorbeeld, ik ben in 1991 in dienst gekomen. De eerste jaren heb ik tot 2005 in Radio Symphony Orkest gespeeld, vanaf 2005 in Radio Philharmonisch Orkest. En ik zou dolgraag tot mijn pensioen gewoon lekker genieten van dit wat mijn leven tekent. En dat is muziek natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar of ik dat haal, dat weet ik niet.
0: Nou ja, je komt ook met een vergelijking met Duitsland en Polen, dat je bijvoorbeeld op je 60ste het aanbod krijgt om met pensioen te gaan, maar dat je dan wel vrijwillig door kunt gaan als je zin hebt. Want zin hebben jullie vaak nog wel.
1: Ja, dat is het. Dat is het. Ik heb inderdaad, mijn allereerste werk was in radioorkest in Katowice, in Polen. En daar heb ik nog vrienden die hetzelfde beroep uitoefenen en ook violisten of oud-violisten zijn. En die mogen al eigenlijk vanaf 60 met pensioen. Maar ze mogen blijven als ze zich goed genoeg voelen. En kijk, niet ieder lichaam is datzelfde. En de ene heeft last van de andere en zegt, nou, ik kan nog een paar jaar doorgaan. En het lijkt me een ontzettend mooi concept. Ja, dat bij 60 dat het stopt. Maar als je mag, als je wil, dan mag dat. Ja. Dat zou ik heel fijn vinden.
0: Ja, nog één ding. Want je noemt het een beetje al zijdelings, maar in de Nederlandse orkestwereld, Eva-Maria, ligt er een taboe op onderwerpen als mentale klachten of fysieke klachten?
1: Ja, dat klopt. Dat is de mentale belasting hangt vooral met concentratie en alert blijven en reageren op muziek, reageren in de groep. Want in orkest draait de muziek niet om jou, dat draait om het geheel. Dus als jij niet functioneert, stoor je of belemmer je collega's en dat wil je niet. Dus daar komt de mentale belasting, dat je je gewoon op hetzelfde niveau, bijna moet ik zeggen, meegaat in de muziek en dat je mee kan doen. En als je dan pijn hebt, met pijn moet spelen en niet wil toegeven dat je klachten hebt, nou, dan zijn de prestaties minder en daar ontstaat natuurlijk frictie. Ja. Tussen de prestatiedruk en dat wat je eigenlijk wil en moet kunnen, dat het dan niet lukt, dat is ergens, dat schuurt aan schaamte ook. Ja. Niet dat je dat niet gestudeerd hebt, maar je kan dat gewoon niet soms opbrengen. En ik denk dat is heel, heel markant voor ons beroep.
0: Ja, openheid graag. En dat taboe mag eraf. Ja. Dankjewel, Eva-Maria Wagner, voor je verhaal. Altviolist van het Radio Philharmonisch Orkest en ook auteur. Naar aanleiding van het opmerkelijke onderzoek van FNV over orkestmuzici die eigenlijk allemaal hun werken beschouwen als een zwaar beroep.

0: Uit een pianokwartet van de Kroatische Dora Pejacevic, het Kaleidoscope Chamber Collective, speelde dit op een recent album. Het is 17:50, hoog tijd voor de ANWB. Goedemiddag, Robert Vriesen.
1: Goedemiddag, Hans. Het is behoorlijk druk op de weg. Meeste vertraging in het midden en in het zuiden van het land. Ja, en er komen onweersbuien aan. Verspreid over het land trekken die over. Die kunnen ook lastig zijn in het verkeer. Op dit moment heb ik nog geen signalen daarvan. Wel een kapotte vrachtauto op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide 40 minuten vertraging in de vorm van 8 kilometer file. Want de rechterrijstrook is dicht. En de linkerrijstrook van de A15 is dicht vanuit Gorkum naar Nijmegen na een ongeluk bij Tiel West. Vanaf knooppunt Del 8 kilometer file en ruim 20 minuten oponthoud.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Het Dokwerk Saxofoonkwartet won afgelopen zondag de Dutch Classical Talent Award. Met hun creatieve programma No Man is an Island overtuigden ze de jury. Die schreef: een smaakvol en goed doordacht programma dat blijft boeien van begin tot eind. We hadden het Dokwerk Saxofoonkwartet in december al even in de studio, toen ze als finalisten door Nederland mochten toeren. En nu zijn ze terug voor een zegenronde. Straks feliciteer ik ze. Nee, ik feliciteer je nu al. Gefeliciteerd met die prijs, jongens, meiden. Saxofoonkwartet, Dokwerk. Lisa Schreiber, Jen Hongwu, Iliana Termini en Pedro Silva. Een internationale club in Nederland. Daarover zometeen meer. Maar jullie gaan even spelen. Muziek van Felix Mendelssohn in een wat aparte jas. Kijk mee op npoklassiek.nl/live.

0: De ouverture De Hebriden van Felix Mendelssohn door het Dokwerk Saxofoonkwartet. Een wat ingekorte versie en bijzonder voor vier saxofoons, gemaakt door het Ebonit Saxofoonkwartet. Lisa Schreiber, Jen Hongwu, Eliana Termini en Pedro Silva. Gefeliciteerd, Lisa.
1: Dankjewel.
0: Met een mooie prijs. Was het een verrassing?
1: Ja, zeker. Hele grote verrassing ook. Vooral dat we allebei de prijzen gekregen.
0: Zowel de juryprijs als de publieksprijs. Zo'n publieksprijs is dan denk ik er ook wel heel veel waard.
1: Ja, klopt. Ja, en het is heel fijn omdat het natuurlijk heel belangrijk is dat de jury en echt de professionele en programmeurs ervan houden. Maar natuurlijk, uiteindelijk is het echt het publiek dat wij willen aanspreken en dat de zalen gaat vullen. Dus ja heel
0: jullie
1: bijzonder.
0: Doen het voor ons.
1: Precies.
0: Top. Hey, dat project, jullie hebben een programma bedacht en dat vond de jury geweldig. No Man is an Island. Hoe zijn jullie erop gekomen?
1: Ja, we hadden een beetje bedacht waar willen wij het eigenlijk over hebben. En wat is iets wat misschien iedereen in het publiek ook herkent. En daar dachten we dus aan dat heel fameuze citaat of poem, gedicht, No Man is an Island. En voor ons betekent dat, ja, niemand is een eiland. Niemand staat op zijn eentje in het leven en in de wereld, maar ja, je bent, of je het wilt of niet, met iedereen verbonden.
0: Ja. En, als kwartet helemaal, hè?
1: Precies.
0: Jullie zijn nogal internationaal. Jullie komen overal nergens vandaan. Elkaar gevonden op het conservatorium?
1: Klopt, ja. Allemaal gestudeerd op het conservatorium van Amsterdam bij Arno Bornkamp.
0: En dan moet je een kwartet vormen, hè?
1: Ja. Bij ons was het niet echt moed, maar het is inderdaad heel, heel traditioneel in die klas.
0: Hij stimuleert dat enorm, hè, Arno Bornkamp.
1: Klopt, ja.
0: En hoe vind je dan elkaar? Want je moet wel ook letterlijk op elkaar afgestemd zijn. Als karakters ook en als jonge mensen.
1: Klopt. Wij zijn eigenlijk gewoon als studentenkwartet begonnen. Dus wij hadden het geluk dat wij gewoon allemaal in 2019 de vier eerstejaars studenten waren. En nu kwamen we langzaam achter dat het gewoon heel goed bij elkaar past.
0: Ja. Dus, het is een heel traject geweest, hè? Dat Dutch Classical Talent Award. Dat is ook een traject, een ontwikkelingstraject. Wat hebben jullie geleerd? Wat is het belangrijk dat jullie nou hebben opgestoken?
1: Ja, ik zou zeggen vooral de organisatie van zo'n grote tour die wij nog nooit eerder hebben gespeeld door zo'n grote zalen. Dus daar leer je heel veel hoe je fondsen aanvraagt, dat soort dingen. Maar ook, ik zou zeggen dat je eigenlijk een village nodig hebt om a quartet te raisen. Het was even twee talen door elkaar.
0: Maar niet, wat bedoel je ermee?
1: It takes a village to raise a child or a quartet. Dus wij staan dan wel op het podium en wij krijgen de prijzen, maar er staan zoveel mensen achter ons. Ons team met die we dat allemaal hebben bedacht en de licht en de regie en alles hebben gedaan. De componisten en arrangeurs, maar natuurlijk ook ons families, vrienden, leraars en het publiek. Dus,
0: No Man's an Island.
1: Precies.
0: Hè? Dat gaat heel ver. Ja, wat jullie gedaan hebben bij de concert, wat jullie doen is vaak ook licht, hè, visuals.
1: Ja.
0: Leidt dat niet af? Is dat een versterking? Waarom doen jullie dat?
1: Het leidt niet af als het goed is. Het idee is dat de muziek zelf natuurlijk al vanzelfsprekend is en genoeg is. Maar omdat wij toch nog zo'n verdere verhalen, narratief daarbij hadden bedacht, is het soms fijn vooral om de overgangen tussen muziekstukken in, om die te begeleiden. En het oog en de creativiteit van het publiek op die manier ook visueel te begeleiden.
0: Ja, om er een geheel van te maken zo'n avond.
1: Precies.
0: Ja. Nou ja, €10.000 hebben jullie gewonnen. Wat gaan jullie ermee doen?
1: Ja,
0: wat zijn de vervolgstappen nu?
1: We willen graag het programma zoals we het op die tour hebben gespeeld, No Man is an Island, op ons tweede album opnemen. En als er dan daarna nog iets over is, zouden we graag ook een nieuwe opdrachtcompositie willen in opdracht geven.
0: Leuk. Ja. Nieuwe muziek. En jullie willen naar München. Heb ik dat goed begrepen?
1: Precies, ja. We gaan over één week gaan we in München een auditie doen om daar toch nog verder te gaan studeren, omdat je nooit klaar bent met leren. En daar wilden we graag kamermuziek met z'n vieren gaan studeren.
0: Amsterdam is wereldberoemd als het gaat om saxofoon, saxofoonkwartet door Arno Bornkamp en zo. Wat maakt nou München dan speciaal?
1: Daar zouden we met een klarinetist, maar ook met een strijkkwartet zitten. En voor ons is vooral leren van strijkkwartetten en van de rijke traditie van strijkkwartet heel interessant en verrijkend.
0: Ja, daar ga je natuurlijk heel subtiel van spelen, denk ik. Hè? Andere nuances opzoeken.
1: Ja, precies.
0: Altijd verstandig om even naar een andere Ander genre, andere klank en kleur.
1: Ja.
0: Heel slim, klopt. Heel mooi, heel gaaf, leuk. Nou ja, goede reis, zou ik zeggen. En ik hoop dat jullie aangenomen worden daar. Want daar moet je dus auditie voor doen.
1: Precies, ja. Ja, precies.
0: Hey, maar nu is heel wat anders, want een saxofoonkwartet dat geen saxofoon speelt. Nu, met muziek van John Cage, wat krijgen we nou?
1: Ja, dat is een van de dingen die wij hebben geleerd of hebben ontdekt tijdens dat traject en tijdens die tour. Dat we het soms heel leuk vinden om stukken te spelen zonder saxofoons. Omdat we toch een heel speelse energie met elkaar hebben. En dus leuk om van alles te doen.
0: Maar wat is dit dan? Living Room Music van John Cage. Het duurt 2 minuten.
1: Ja, hij heeft dit gecomponeerd. Dat is eigenlijk een cyclus van 4 delen. En zoals de naam zegt, Living Room Music. Dat iedereen eigenlijk dat zonder instrumenten gewoon in een living room kan uitvoeren. Dat gedeelte dat wij gaan spelen of in dat geval spreken, dat heet Story. En dat is op een gedicht van Gertrude Stein.
0: En die saxofoons maken jullie geen gebruik van?
1: Nee.
0: Helemaal niet?
1: Nee, in dit geval niet.
0: Dus we moeten even goed meekijken op nporklassiek.nl/live... wat er in de komende 2 minuten gaat gebeuren. Een story uit Living Room Music van John Cage... door het Dokwerk saxofoonkwartet zonder saxofoon. Lisa, ga terug naar je plek.
2: Once upon a time, oh, once upon a time, a time, a time. Oh, once upon a time, once upon a time, once upon a time. Oh, once upon a time, once upon a time, upon a time, upon a time, a time upon a time, upon a time upon a world, world, world, world, world, world, world, world. Once upon a time, a time, upon a time, a time upon a time, a time. Oh, once upon a time,
3: the world was round.
2: Then you and it, and you could go on it. You could go, you could go, and you could go on it, and you could go on it. You could go and you and it, and you and it. You could go and you could go on it.
3: Round, round,
2: you could go
3: round, round, round,
2: you could go round, and you could go around and around and around, around and around, around and around, around and around and around, around and around, around and around and around, around and around and around, around and around, around
3: and around, and the coup.
2: Once upon a time, a time, oh, once upon a time and time, once upon a time,
3: round
2: time, a time upon a time,
3: round
2: time upon a world,
3: round
2: world,
3: round
2: round
3: world,
2: round
3: round
2: round
3: round.
2: Round upon a time,
3: round
2: upon a time, upon a time, upon a time, upon a world. Once upon a time, the world was round.
3: Then you and
2: it, and you could go on it. You could go, you could go, you could go, you could go. You could go, you could go,
3: and
2: around and around and around. Once upon a time, the world was round.
3: Then you and
2: it, and you could go on it. You could go, you could go, you could go, you could go, you could go, you could go.

wereldmuziek maken, eigenlijk is het, van John Cage. Uit zijn Living Room Music. Dokwerk saxofoonkwartet. Zonder de instrumenten. Die hebben jullie inderdaad helemaal niet nodig. Dat gaat ook goed, zeg. Fantastisch. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dokwerk saxofoonkwartet. Goede reis naar München. En we horen wel wat het gaat worden in de nabije toekomst. Veel inspiratie met jullie tweede album. Dank je wel. Deze man, Canadese violist James Ennis, komt over een paar dagen naar het Concertgebouw.

Amerikaan Samuel Barber. Ook Vivaldi komt heel even langs. Gevarieerd programma dus. Vanaf donderdag 7:15 in het Concertgebouw in Amsterdam. Delen uit de Tweede Symfonie van Gustav Mahler in Utrecht donderdagavond in de serie Pieces of Tomorrow. Het Radio Philharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor onder leiding van chef Corinne Kanellakis, gepaard gaande met visuals en licht. Donderdagavond in Tivoli-Vredenburg, 9 uur. En vrijdagavond de complete tweede van Mahler in het vrijdagavondconcert Avro Tros. En nog eens live op deze zender ook. Vanaf vrijdagavond viert vocaal ensemble Musa zijn 20-jarig bestaan met het programma Odyssee, een reis door tijd en ruimte. Peter Dijkstra richtte het amateurkoor op en is er altijd bij gebleven, hoeveel gevraagd hij internationaal ook is. Het programma is veelzijdig, combineert bekende en nieuwe werken. Vrijdagavond dus Tivoli-Vredenburg om 7:15. En later dit weekend in Kampen en in Lochem. De tips je vindt ze op nploklassiek.nl/podium. Dit is ongeveer wat ze gaan zingen. The Long Road van Eriks Ezenwald. Hier een andere club, Vootjes Eet.

Een van de humoresken van Jean Sibelius, door violist James Ennis en het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Edward Gardner. Vanaf donderdag klinkt Beethoven in Amsterdam. Onder leiding van Fabio Luisi speelt het Concertgebouworkest Beethovens luchtige 8e symfonie. Daarnaast soleert hij dus James Ennis in het prachtige vioolconcert van

0: Voetjes Eet zong The Long Road van Eriks Ezenwald. En Musa, het koor onder leiding van Peter Dijkstra, gaat onder meer deze muziek ook zingen vrijdagavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht. De concerttips npoclassiek.nl/podium. Het is door 17:15, tijd voor de ANWB met Robert Vriesen. Dag Robert.
1: Goedemiddag Hans. 530 kilometer file nog in het land, dus het is nog behoorlijk druk. Maar we zijn al over de piek van de avondspits heen. Drukte nog met name in het midden en in het zuiden van het land. En verspreid over het land komen stevige onweersbuien voor. Dus met name druk van noord naar zuid. Dat merken we op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Ouderijn en Zaltbommel bij elkaar 25 kilometer file met 45 minuten vertraging. En dan denk je, neem ik daar 27, maar dat is eigenlijk lood om oud ijs. Want vanuit Almere naar Gorkum rijden bij elkaar langzaam over 35 kilometer tussen Utrecht-Noord en Werkendam. Moet je rekening houden ook met 45 minuten vertraging.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Deze zender NPO Klassiek bestaat 50 jaar, opgericht zo de laatste dagen van 1975. Dit hele jaar laten we elke week een mooi concert uit het archief terugkomen. Zetten we online npoklassiek.nl/50jaar. Vandaag is het een recent concert. Vorig jaar won pianist Nicola Meeuwsen als eerste Nederlander ooit de vermaarde Belgische koningin Elisabeth-wedstrijd. En een paar maanden later debuteerde hij in de serie Grote Meesterpianisten van het Concertgebouw in Amsterdam. En daar hoort hij natuurlijk zeker tussen. Prachtig kleurrijk programma. Het staat dus online op npoklassiek.nl/50jaar. Dit speelde hij die avond. Onder meer een poëm, een gedicht van Alexander Scriabin, Nicola Meeuwsen.

Zondagavond 19 oktober vorig jaar, Nicola Meeuwissen in het Concertgebouw in Amsterdam. Een gedicht, een poëm van Alexander Scriabin. Die avond speelde hij een kleurrijk programma met Mozart en Beethoven en ook de grote fantasie in C-groot van Robert Schumann. NPOklassiek.nl/50jaar. Daar kun je hem deze week beluisteren.

De ouverture tot een opera, L'Amant Anonyme, van Joseph Bologne de Saint-Georges. Fenomeen als componist in Parijs in de 18e eeuw. Door het orkest van de Opera Royale, geleid door Théotime Langlois de Zwart. Straks nog een aria uit deze opera. Het is de CD van de week, het album van de week. Op de website kun je hem helemaal beluisteren. Tot straks, onder meer ook de gouden opname van Marta Argerich. Ze is net 85 geworden, fenomenaal pianist. We horen haar straks in Chopin en Ravel. Tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwsen in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Ster. In het voetbal zijn er momenten...
3: Bergkamp 2-1!
2: ...die impact maken.
4: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
3: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
2: Waar je ook was,
4: zorg dat je er weer bij bent.
3: Malen, ja! Ho, ho, ho.
5: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De 2 andere verdachten in de rechtszaak hebben tot nu toe gezwegen. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen, dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde de man hem onthoofden. Tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, rug en gezicht. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had in het Verenigd Koninkrijk. De meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. Het wordt Progressief Nederland, kortweg PRO. Er werd ook gestemd over de nieuwe naam voor de groep Markkensauer, maar daar was geen meerderheid voor. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel een boom op zijn bestelbus en de bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer voor het slachtoffer doen. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. Het weer vanavond en later vanavond vaker droog met opklaringen. De temperatuur zakt dan naar een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag opnieuw kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Pianosensatie Nicola Meeuwissen speelt Beethovens geweldige 3e pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
7: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: De scholieren en docenten van de klas van 26 zijn bijna bij de exameneindstreep. Leef mee met de leerlingen en hun mentoren tot en met een zenuwslopende examenuitslag. De klas van 26, vanavond om 8:45 bij de EO op NPO 2.
6: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
0: NPO Klassiek.
9: NTR.
10: Podium met Hans Hafmans.
11: Het is 5 over 6. Goedenavond. Welkom terug. Gauw terug ook naar de muziek.

Allegretto, het begin van het laatste strijkkwartet van Beethoven, strijkkwartet nummer 16. De late strijkkwartetten net opgenomen door dit Quatuor Diotima. Het Zwitserse Orchestre de la Suisse Romande heeft een nieuwe chef-dirigent. Na de zomer begint Tugan Sogiev op de bok. Hij is geen vreemde bij het Zwitserse orkest. 2 jaar geleden werkten ze al voor het eerst samen. Ze leerden elkaar kennen en waarderen. En Sogiev gaat niet alleen het orkest dirigeren, maar ook de artistieke koers uitzetten. Hij volgt Jonathan Nott op bij La Suisse Romande. Nott stopte vorig jaar zonder dat er een nieuwe chef was. In plaats daarvan ging het orkest voor de lange termijn een samenwerking aan met 2 dirigenten in residentie. Sogiev is ook in Nederland geen vreemde. In 2006 maakte hij zijn debuut bij het Concertgebouworkest. En sindsdien is hij daar een aantal keren teruggekomen. Tugan Sogiev volgt deze man op, Jonathan Nott, die hier het orkest dirigeert, l'Orchestre de la Suisse Romande, in muziek van Richard Strauss. Slagroom staat op tafel.

0: Slagoperswalzer van Richard Strauss, L'Orchestre de la Suisse Romande, geleid door Jonathan Nott, vorige chefdirigent. De nieuwe chefdirigent dient zich al aan, Tugan Sokhiev, befaamd orkest uit Zwitserland, Genève, standplaats daar, opgericht in 1918 door Ernest Ansermet, die een jaar of 50 voor het orkest stond en het beroemd heeft gemaakt. Het is 6:45, wel de AWB, met Robert Vriesen. Robert.
1: Goedenavond Hans. 100 kilometer precies is er nog over van de avondspits. Files lossen nu redelijk snel op, maar op een paar plaatsen zijn ze nog hardnekkig. En hou er ook rekening mee dat er verspreid over het land nog stevige onweersbuien voorkomen. Tot 8:30 vanavond is de rechterrijstrook van de A2 dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven. Want er staat een vrachtwagen op, die is uitgebrand eerder vanmiddag al. Bij knooppunt Leenderheide nog 7 kilometer file en ruim 20 minuten vertraging. En een half uur tijdsverlies op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Linnen. Daar is een ongeluk gebeurd vanaf knooppunt het Vonderen, 4 kilometer file doordat de linkerrijstrook dicht is.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.

La cathedrale engloutie, prélude van Claude Debussy door pianist Pierre-Laurent Aimard. Komend seizoen is hij, Pierre-Laurent Aimard, focusartiest bij het Muziekgebouw in het IJ in Amsterdam. Aimard komt er al jaren, heeft een hechte band met de zaal. Die band wordt nu versterkt. Tijdens zijn jaar als focusartiest zal hij hedendaags werk spelen, maar ook vaak teruggrijpen naar het ijzeren pianorepertoire. Prachtige pianist Pierre-Laurent Aimard. CD van de week, al even aangestipt vlak voor zessen. L'Orchestre de l'Opéra Royal, onder leiding van Théotime Langlois de Zwart, met hier sopraan Laurent Oliva. Een aria uit een opera van Joseph Bologne de Saint-Georges. L'Amant Anonyme heet die. De aria heet Du Tendre Amour. Bijzondere man. Geboren in Guadeloupe, zijn moeder was slavin, zijn vader plantage-eigenaar. Op 10-jarige leeftijd verhuisde hij met zijn vader naar Parijs, komt op een kostschool terecht, leerde piano en viool spelen en ging het echt maken. Hij werd een ster in het Parijse muziekleven van de 18e eeuw.

Du tendre amour, aria uit de opera L'amant anonyme van Joseph Bologne de Saint-Georges, sopraan Laurent Oliva en l'orchestre de l'Opéra Royal, geleid door Théotime Langlois de Zwarte. Liefdevol gedaan, mooi. Het is 6:30, NTR Podium. Meesterpianist Marta Argerich draait al zo'n 60 jaar mee aan de absolute wereldtop. En ze weet gelukkig nog van geen ophouden. Afgelopen vrijdag vierde ze haar 85ste verjaardag. Reden genoeg om haar deze week in het zonnetje te zetten in Podiums gouden opname. Haar carrière nam een vlucht toen ze in 1965 de eerste prijs won op de prestigieuze Chopin-competitie in Polen, Warschau. Kort daarna nam ze een Chopin-plaat op met de werken die ze ook op het concours had gespeeld. Die opname bleef decennia lang bij platenmaatschappij op de plank liggen en werd ruim 30 jaar later pas uitgegeven. Een mooi historisch inkijkje. De officiële chronieken van de Chopin-competitie noemen Argerich de zwarte panter van de piano. En als je het sluipende begin van het derde scherzo van Chopin hoort, begrijp je waarom.

derde scherzo van Frédéric Chopin door pianist Martha Argerich. Ze had net dus Warschau gewonnen, Chopin Concours. En hier in de Abbey Road Studios in Londen, in hetzelfde jaar, de zomer van 1965, maakten ze deze vele Chopin-opnames die jarenlang op de plank zijn blijven liggen en pas in de jaren 90 zijn uitgegeven. Prachtig spel. Argerich worstelt al haar hele leven met podiumvrees. Al bij haar deelname aan die legendarische Chopin-competitie van 65 probeerde ze weg te vluchten, kort voor haar optreden. Gelukkig betrad ze uiteindelijk alsnog het podium en de rest is geschiedenis. Wel kreeg ze de naam dat ze vaak concerten op het laatste moment afzegt. Een imago dat nog steeds een beetje aan haar kleeft. Maar Argerich is zo goed, zo begaafd, dat alles is vergeven zodra ze begint te spelen. Wat ze in huis heeft, een duizelingwekkende techniek, pianospel dat vloeiend klinkt als water en altijd onder hoogspanning geladen spel. Tja, als je dat allemaal in één stuk tegelijk wil horen, dan kun je terecht bij haar Gaspard de la Nuit van Maurice Ravel. Met recht een gouden opname. Dit is Argerich ten voeten uit, november 1974 in Berlijn, deze plaat.

Ja, het is en blijft een van haar belangrijkste opnamen. Ja, dat kun je voor veel opnamen van haar zeggen. Pianist Marta Argerich hier. Het najaar van 1974, plaatopname Roemrucht van Gaspard de la Nuit van Maurice Ravel. Het eerste deel eruit. NPOklassiek.nl, bij Podium, bij de gouden opname. Daar vind je de opname die we deze week draaien, kun je allemaal terugluisteren. Ja, hij is al een paar jaar chefdirigent in Finland, het Finse Radio Symfonieorkest, onder leiding van de Brit Nicholas Collen. Hij heeft al veel Sibelius gedaan, veel Richard Strauss. Maar nu heeft hij muziek van eigen land meegenomen. Namelijk Gustav Holst, The Planets. Daaruit zometeen een deel. Maar het leuke is op die plaat, laten we nu niet horen, komen we zeker op terug. Er staat ook een Fins werk op van componist Vaino Raizio. Dat heet Maanlicht op Jupiter. Dit komt uit The Planets dus van Gustav Holst. Mercurius, door het Fins Radio Symfonieorkest, chef-dirigent Nicholas Collen.

Mercurius, de gevleugelde boodschapper. Uit The Planets van Gustav Holst, Vins Radio Symfonieorkest onder leiding van Nicholas Collen. Blijft het toch fijne muziek. Straks om 8 uur in het avondconcert op deze zender, opname die we maakten onlangs bij het Internationaal Liedfestival Zeist, sopraan Catharina Roekaber, basbariton Henk Neven, pianist Hans Eijzakkers met het Italiaanse liederboek van Hugo Wolf. Hyperromantische liederen. Dat straks. Hier is zij vanaf CD, sopraan Catharina Roekaber met pianist Jan-Philip Schulze, een lied van Georg Kreisler, Mach's dir bequem, Lotte.

0: Die Wand ist schalldicht, Lotte. Mach's dir bequem.
1: Mach's dir bequem, Lotte, van Georg Kreisler. Katharina Roekaber, sopraan, Jan-Philip Schulze, piano. Zij is een van de zangers dus straks vanaf 8 uur... in het Italiaanse liedboek van Hugo Wolf. Opname van het Liedfestival Zeist, een paar weken geleden. Zometeen opium met Annemieke Bosman. Annemieke, wat komt er ter tafel?
2: Nou, we gaan lekker naar het museum. Museum Het Valkhof in Nijmegen. Of tegenwoordig heet het Museum Valkhof in Nijmegen.
1: Renovatie.
2: Ja, en ze hebben daar ook... Dat is toch wel heel erg leuk, omdat het natuurlijk zo'n oude stad is, Nijmegen. Ongelooflijk veel archeologische vondsten. Echt van 40.000 jaar geleden tot nu. Nou, dat vind ik zelf natuurlijk dan heel erg leuk. En ook moderne tentoonstellingen. Dus ik ga het erover hebben met de directeur, Hedwig Saam. Die heeft ervoor gezorgd dat dat weer helemaal op de kaart staat, Taro, denk ik.
1: Wat leuk.
2: Ja.
1: Een reden om naar Nijmegen te gaan.
2: Ja, sowieso.
1: Absoluut. Ja. Zometeen in Opium.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Dan heb je vrijdag en zaterdag bijvoorbeeld op de mooiste orgels zitten spelen. Dan kom ik zondagsmorgens hier en dan denk ik, wauw, ben ik thuis.
2: Kerkmuziek zijn is meer dan alleen een stukje tussendoor spelen.
3: Het leuke van katelijn spelen is, je moet doorgaan, je kan niet stoppen.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
5: De scholieren en docenten van de klas van 26 zijn bijna bij de exameneindstreep. Leef mee met de leerlingen en hun mentoren tot en met de zenuwslopende examenuitslag. De klas van 26, vanavond om 5:30 bij de EO op NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn er 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17 en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Maar daar was grote weerstand tegen. Nu is dus besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
2: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
1: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. Ook kregen ze geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
3: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
1: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog, bij een graad of 9. Morgen dan opnieuw wisselvallig met onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
6: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
7: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minna, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bachconcert.nl.
8: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
10: Goedenavond, van harte welkom. In een gebied waar verschillende culturen elkaars wegen hebben gekruist, valt er voor archeologen een hoop op te graven. Dat werd me maar weer eens duidelijk toen ik dit weekend het Valkhof Museum in Nijmegen bezocht. Het museum was een aantal jaren dicht vanwege de grondige verbouwing en verduurzaming die het moest ondergaan. Maar vorige week donderdag heeft koningin Maxima herself het feestelijk heropend. En nu kun je opnieuw de geschiedenis van Nijmegen induiken aan de hand van schatten uit de prehistorie, de Romeinse tijd, de middeleeuwen en zo verder helemaal tot aan nu. Grenzen, dat is het centrale thema van het museum geworden, omdat Nijmegen in de Romeinse tijd aan de limes lag, de noordgrens van het Romeinse Rijk. Directeur Hedwig Saam gaat ons er zometeen meer over vertellen. Ja, en waar verschillende culturen elkaar ontmoeten, ontstaan ook altijd nieuwe dingen. Daarom leg ik voor mijn gast van vanavond de rode loper uit in de vorm van onvervalste crossover muziek.

0: Dat was de Amerikaanse jazz-contrabassist John Patitucci samen met de Palestijnse nijspeler Faris Ishak met het nummer Supplication. Nieuwe muziek die is ontstaan uit een mix van verschillende culturen. En ja, zo hebben er in de loop van het bestaan van de mensheid natuurlijk een hele hoop crossovers plaatsgevonden. Bijvoorbeeld in de Gelderse stad Nijmegen. Meer dan 2000 jaar geleden botsten de Romeinen en de Bataven daar op elkaar. En onder andere de plek waar nu het Valkhof Museum gelegen is, is een rijke vindplaats geweest van spullen uit het verleden. Het museum is na een aantal jaren gesloten te zijn geweest, vorige week opnieuw opengegaan. En bij mij in de studio is aangeschoven directeur Hedwig Saam. Welkom Hedwig.
1: Dank.
0: Die muziek die we net hoorden, die klonk eigenlijk vrij experimenteel toch? Hè?
1: Ja.
0: Zo moet het dan ook in de Romeinse tijd toch gevoeld hebben? Een soort experimentele samenleving, of niet?
1: Zeker. Het was een samenleving waar mensen uit alle hoeken en windstreken binnen het Romeinse Rijk naartoe kwamen. Gedwongen als militair, maar ook handelslieden, vrouwen van handelslieden, kinderen. Allerlei mensen die zich daar vestigden in het kielzog van het Romeinse leger. En natuurlijk buiten die grens, je noemde het al, de Bataven. Dat was eigenlijk een Germaanse stam waarvan de Romeinen dachten, daar kunnen we wel mee overweg. Die plooien zich wel.
0: Was dat eigenlijk zo? Plooien
1: nou, ja,
0: zich?
1: Uiteindelijk niet. Eerst is Caesar gekomen en heeft hij de hele oorspronkelijke bevolking min of meer uitgemoord.
0: En dan hebben we het over Julius Caesar?
1: Ja. Ja, ja. Daar heeft hij ook over geschreven. Dat ze mensen het water in joegen.
0: De Bello Gallico. Nou ja, dat
1: precies,
0: is Frankrijk natuurlijk.
1: Dat, ja, ja.
0: Okay, ja, goed. Okay.
1: Dus oorspronkelijke bewoners verjaagd, dan wel gedood. En uiteindelijk dus de Bataven min of meer geïmporteerd om langs die grenzen ook
0: slavenarbeid, een
1: vriendelijker bevolking te hebben. Ja,
0: oh, ja. Ik dacht om ze in te zetten om weer van alles voor het Romeinse Rijk te doen natuurlijk.
1: Ongetwijfeld. Ja. Ja.
0: Maar het grappige is namelijk als je natuurlijk die spullen uit het verleden bekijkt. Nou, die hebben we natuurlijk al zo vaak gezien dat ze voor ons als oud aandoen. Maar net als die muziek die we net hoorden, die soort van experimenteel is, een anno nu, weet je wel. Waren er toen ook spullen waarvan jij weet van dit is een soort kruisbestuiving tussen verschillende culturen en dat was voor toen echt een inventie, echt iets volkomen nieuws?
1: Nou, ik weet wel dat de Romeinen hebben natuurlijk wel allerlei dingen meegenomen en geïntroduceerd. Hè. Dus de appel en de peer, maar ook de kip is met de Romeinen meegekomen. Het schrift, niet te vergeten. Dus dat zijn allemaal hele belangrijke dingen die zij meenamen en die zich verder ontwikkeld hebben. En je ziet in het museum natuurlijk allerlei objecten die zowel oud als heel nieuw zijn. Fantastisch glaswerk dat gewoon soms 2000 jaar later nog puntgaaf de bodem uitkomt. Er is een vitrine met een tentharing van de eerste militairen die zich in die buurt vestigden.
0: Nou, maar vice versa, weet je dat eigenlijk?
1: Dat vind ik lastiger om te zeggen. Die beïnvloeding is er ongetwijfeld geweest. Ik weet in ieder geval dat het religieus zo is geweest. Dat er over en weer, in ieder geval in de Romeinse religieuze beoefening, allerlei andere elementen vanuit de omgeving ook zijn geïntegreerd. Ik ben er zelf geen specialist op,
0: nee,
1: hoor. Maar dat,
0: nee,
1: dat
0: weet ik wel. Toen op een gegeven moment de kerstening van Europa begon, werden heidense invloeden geïncorporeerd in het christendom, omdat anders die mensen gewoon niet mee wilden.
1: Ja.
0: Dus bijvoorbeeld kerstmis vieren we als de traditionele zonnewende eigenlijk plaatsvond. Hè, zodat je het feest van het licht en de geboorte een beetje leuk kon samenvoegen. Weet jij of dat ook is gebeurd met inderdaad dat soort religieuze gebruiken? Dus wat hebben de Bataven aan de Romeinen meegegeven?
1: Dat vind ik een hele moeilijke vraag precies om te beantwoorden. Maar ik weet wel dat die uitwisseling van godinnen wel heeft plaatsgevonden. Maar dan zou ik het echt aan onze archeologen moeten vragen. Ik heb zelf een andere achtergrond als kunsthistorica om dat precies te weten.
0: Ja, jij had natuurlijk gewoon de enorme taak op je schouders als directeur om te zorgen dat het allemaal heel huids voor elkaar kwam.
1: Ja,
0: een verduurzaming en een verbouwing, wat me best een enerverende slag lijkt om te maken.
1: Ja, dat was het zeker. Er moest echt heel veel gebeuren. Het gebouw, de organisatie, de koers van het museum, zeg maar de nieuwe identiteit van het museum. die ook heel erg zich richt inderdaad op het mixen en relatie brengen van verschillende tijdvakken en disciplines. Ja, ik heb zelf meer een achtergrond in hedendaagse kunst en architectuur, dus dat breng ik dan mee.
0: Ja, nou ja, goed, met als gevolg dat het museum er piekfijn bij staat.
1: Zeker.
0: Ja, ja. Dus beneden heb je inderdaad, nou ja, wat het Valkhof altijd al deed. Historie bieden van 40.000 jaar tot nu. Jullie hebben trouwens wel, vond ik, een enorme commerciële slag gemist.
1: Oh, vertel.
0: Ja, want jullie hebben zo'n heel erg leuk Venusje van Willendorf. Zo'n kleipoppetje.
1: Ja.
0: Dat is echt oud.
1: Zeker.
0: Ziet er een beetje uit zo'n klein spookje. Daar hadden jullie allemaal leuke sleutelhangers van kunnen maken. En t-shirts, dat hebben jullie helemaal niet gedaan.
1: Wat niet is, kan nog komen. En we hebben ook een ander heel erg leuk kleipoppetje in de aanbieding. Als je daar toevallig van houdt.
0: Want ik ging dus echt naar het museum. En ik dacht, eens kijken of jullie, net als het Ampelmännchen in Berlijn. Weet je wel, dat is natuurlijk daar echt zo'n icoontje geworden. Nou, daar kan je echt sleutelhangers inderdaad van kopen. Ik dacht, nou, kijken wat ze
1: maar
0: met
1: dat, dat zijn we aan het ontwikkelen.
0: Ah,
1: we
0: okay.
1: hebben in de eerste vitrine, als je binnenkomt, hebben we een soort Stonehenge opstelling. Dat is de prehistorie. Want er is ook echt zo'n zonnetempel in de buurt gevonden van Tiel. En hij heeft een hele eigen vitrine. En dat is een poppetje niet groter dan een flinke duim uit de prehistorie.
0: Ja.
1: Dat is echt een plukje klei waar een gezichtje van gekneed is. Ja, drie gaatjes erin.
0: Dat Venusje van Willendorf, maar dan uit Nijmegen.
1: Oh, dat bedoel je? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, wij noemen die ondertussen Muddo. En daarvoor noemden we een... was het gewoon het klein mannetje uit Wiegen.
0: Ja.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja. Maar gaat er nog iets mee gebeuren?
1: Niet zo heel veel van, hoor. Wat hij precies was en of het een hij of een zij is. En wat er nou precies afgebeeld is, dat weten we eigenlijk niet precies. We hebben heel veel vragen nog.
0: Nee, je moet trouwens ook wel goed opletten als je zoiets opgraaft, denk ik altijd, als archeoloog. Want je zou ook het gewoon kunnen denken dat het is van een kleuterschool in de buurt.
1: Ja.
0: En dan doe je het gewoon weg. Had mij kunnen overkomen.
1: Ja, nee, dat klopt. Want het is ook wel een heel universeel iets. Hè. Het is niet zoals de Romeinen natuurlijk heel realistisch mensfiguren maakten. Dit is daarvoor nog. En het is eigenlijk heel bijna abstract poppetje. Hè. Dus wij zien er een gezichtje in, omdat er twee oogjes en een mondje in lijken te zitten. Maar ook dat, daar zou je zelfs nog vragen bij kunnen stellen. Maar het is een fantastisch figuurtje, omdat het in één keer duizenden jaren overbrugt. Het heeft iets heel herkenbaars. En mensen vinden het kennelijk altijd leuk om zichzelf als mensen af te beelden.
0: Zodra dat zo is, wordt het opeens heel aanschouwelijk. En, en zo'n voorwerpje sluit je inderdaad meteen in het hart.
1: Ja,
0: dus dat is beneden. Dat gaat dan helemaal tot nu. Tot aan de krakersrellen en beyond. Die hele geschiedenis rondom Nijmegen. En boven, want het thema is, zei ik net in de inleiding, ook al grenzen. Hè? Ja. Omdat natuurlijk voortdurend allerlei culturen elkaar tegenkwamen in het verleden. Dat is dan de historische afdeling. Maar jullie hebben boven ook iets met dat thema gedaan.
1: Ja.
0: Op een moderne manier. Maar hoe hebben jullie dat dan aangepakt?
1: Nou, inderdaad, beneden hebben we meer de fysieke, geografische grenzen, maar uiteindelijk ook maatschappelijke grenzen verkend. Hè? Want uiteindelijk eindig je bij krakersrellen, dat zei je al, in decolonisatie. Boven hebben we meer naar de inwendige, de innerlijke grens van de mens gekeken, naar emoties en wat voel je van binnenuit. En daar hebben we vijf hedendaagse kunstenaars voor uitgenodigd om op basis ook van onze collectie, daar waren ze helemaal vrij in om te kiezen wat ze wilden uit die collectie, één van de vijf emoties onder de loep te nemen en daar een zaal, ruimtevullende installatie mee te maken.
0: En dat gaat dan om de basisemoties?
1: Ja, daar zijn natuurlijk allerlei verschillende opvattingen over bij deskundigen. Hoeveel dat er zijn, we hebben er vijf genomen.
0: Mm-hmm.
1: En woede, angst, vreugde, verdriet en verbazing. En daar vijf lokaal, nationaal, internationale kunstenaars gevraagd om daarop te reageren.
0: Wat heeft emotie met grenzen te maken voor jou dan?
1: Het gaat heel erg over wat je voelt en waar voor jezelf een grens ligt. En in wat je ervaart. En het, ook het verschil tussen je binnen- en je buitenwereld. Die zich ook in je gezicht bijvoorbeeld weer afspeelt. Hè. We hebben 34 mensen uit Nijmegen ook laten poseren. En door rommende pui laten vastleggen in verschillende emoties die je op hun gezicht kunt aflezen. Dus het gaat ook heel erg over je binnen- en je buitenwereld en die grens.
0: Ja, en omdat het de basisemoties zijn, zal iedereen er wat mee kunnen. Dus dat is eigenlijk wel heel slim.
1: Ja, het is heel leuk.
0: Ook daar heb je zeg maar alle werelden die elkaar natuurlijk kunnen ontmoeten.
1: Zeker. En in die collecties ook, want kunstenaars hebben heel veel verschillende keuzes gemaakt. Veel kunstenaars zijn overigens wel heel erg weg altijd van de archeologie. Omdat dat ook iets onvolmaakt heeft. En ook bijna abstract en hedendaags kan aandoen. En ook de werkwijze van een archeoloog. Het onderzoekende, registrerende. Dat is ook een praktijk van veel kunstenaars. Maar ze hebben heel, heel breed gegrastuind. Ook uit onze collectie hedendaags bijvoorbeeld.
0: Interessant vond ik bijvoorbeeld ook een Afghaanse kunstenares. Ja. Die dan verdriet had gekozen omdat zij zich niet met de schatten uit Nederland verbonden kan voelen. Omdat ze namelijk ontworteld is.
1: Ja, dat is Narges Mohammadi. Zij heeft heel erg gezocht in onze collectie archeologie naar glazen voorwerpen die wellicht toch uit de buurt van Afghanistan zouden kunnen komen. En eigenlijk tot haar, maar vooral ook onze verrassing, bleken we ook wel objecten te hebben die daar heel dicht uit de buurt komen. En ze heeft dat gecombineerd met glazen objecten uit de collectie van het museum in Kabul. Die helemaal niet naar Nederland kunnen komen. Dus ze heeft zowel onze als die objecten na laten maken in glas. Om inderdaad ook de teleurgang en de onbereikbaarheid van haar eigen cultuur te laten zien. Dus dat verdriet.
0: Ja, want er is ook nog een openingstentoonstelling. Daar komen we niet eens meer echt aan toe, ben ik bang. Van Fernando Sanchez Castillo. Maar die emoties, is dat ook iets wat voortdurend van inhoud gaat veranderen? Of is dat permanent?
1: Dat is semi-permanent. Beneden kunnen we ook heel makkelijk wisselen, dingen aanpassen. En met de emoties hebben we gezegd in principe 3 jaar. En dan gaan we eens even kijken of er dingen gewisseld moeten worden. Misschien andere kunstenaars weer benaderen.
0: Leuk om weer eens iemand anders door het depot te laten grasduinen.
1: Ja, dat is echt altijd heel erg leuk om mee te maken.
0: Van Castillo is het ook wel echt een hele leuke tentoonstelling. Trouwens, dat is dus de openings, The Power of the People. En wat ik vooral ook echt helemaal fantastisch vond, was zijn Pegasus dans. Ja. Een video-installatie waarin je dus twee van die waterkanonnen die op demonstranten worden ingezet, van die wagentjes, maar die gaan een paringsdans met elkaar aan.
1: Ja, superleuk. Ja.
0: Twee van die oer-Nederlandse dingen zijn het om te zien. Maar wat ik me dus daarbij wel afvroeg, en de politie waar daar gewoon aan meewerken?
1: Ja, hij heeft volledige medewerking gekregen.
0: Zo sympathiek, want dat zou je toch niet denken. Het is toch echt iets om demonstranten mee weg te jagen.
1: Klopt, maar het inderdaad de humor in zijn werk om dingen om te keren. Hè? Dus inderdaad iets wat eigenlijk bijna als een wapen wordt ingezet. Zo'n groot waterkanon is natuurlijk een soort wapen.
0: En daar heeft Nijmegen ook wel een band mee natuurlijk met al die demonstraties vroeger.
1: Dus ook in die zin op zijn plek. Maar die waterstralen zijn bijna een soort voelsprint. Ja. Die in die paringsdans elkaar opzoeken. En synchroon bewegen. En meer dan dat. Ja, ja, echt heel geestig. Ja. Fernando is heel goed in staat om door iets wat je al kent soms letterlijk om te keren. Of in ieder geval van betekenis te laten veranderen. Ja, op een hele humoristische manier te verbinden met ook kritische blik eigenlijk die hij heeft.
0: Daar kan je als politie gewoon geen weerstand aan bieden, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nou ja, en dat is dan nog maar één van de vele kunstwerken. Dus ik zou zeggen, allemaal pak je koffers en ga naar Nijmegen. Je kan er wel dagen doorbrengen, Hedwig Saam. Ik wil jou heel hartelijk bedanken voor je komst. Jij bent dus de directeur van Museum Valkhof in Nijmegen. En er is dus een hele hoop te zien en te doen bij jullie. En meer informatie over het hernieuwde museum vind je natuurlijk ook op onze website. npoklassiek.nl/opium. Ja, en wij gaan de rest van dit uur lekker plaatjes draaien. Georges Bizet, die zou vast ook wel te porren zijn geweest voor een waterballet met waterkanonwagens. Want hij was in ieder geval speels genoeg om Jeux d'enfants te componeren. En daar gaan we nu naar luisteren.

Dat was het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink met Jeux d'enfants, kinderspelletjes van Georges Bizet. Ja, van toepassing ook op museum het Valkhof, of het Valkhof Museum in Nijmegen. Want op het plein voor dat museum komen straks hele grote beelden van Castillo te staan. Die allemaal verband houden met de historie, de Romeinse historie van Nijmegen. En het is de bedoeling dat kinderen daar ook inderdaad lekker op gaan spelen en overheen gaan klauteren. De baard van Augustus wordt een glijbaan, zoiets. Van keizer Augustus. Dus ja, van toepassing. En nu gaan we luisteren naar Emigrant Visa, een arrangement daarvan. Dat is van een anonieme componist, uitgevoerd door het Noors Trombone Ensemble. Ja, de visa die je als emigrant moet aanvragen om je ergens te vestigen. Ik moet dan heel erg denken aan de prachtige serie Etty, die nu te zien is bij de NPO. Die kan ik je van harte tippen. Het gaat over het leven van Etty Hillesum, de Joodse schrijfster die in Auschwitz is vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar de regisseur heeft dat helemaal geabstraheerd eigenlijk naar een soort nu. Waardoor je de verbondenheid met deze tijd, die ook een beetje guur is tenslotte, heel goed gaat voelen. En het is prachtig gespeeld. Dus bij deze een kijktip van mij naar aanleiding van Emigrant Visa.

0: En dat was even een klein Frans blokje met Erik Satie, En plus calme, uit zijn trois morceaux de forme, en forme de poire, voor piano vierhandig, gespeeld door Gabriel Tacchino en Aldo Ciccolini. En daarvoor hoorde je van Elisabeth Jacquet de la Guerre twee delen uit haar sonate voor viool en basso continuo.
1: Bijna vergeten.
0: Vanavond eren we in deze rubriek Else van Epen de Groot, een Nederlandse componiste die vanaf de jaren 40 muziek schreef voor talloze hoorspelen en films. Miljoenen mensen hebben haar werk gehoord moeten hebben, maar zoals dat gaat met deze korte opdrachtcomposities, die verdwijnen dan ook snel weer uit het collectieve geheugen. Het werk van Else Epen de Groot werd destijds echter zeker wel opgemerkt, onder meer door de Volkskrant die schreef: ze gaat met bescheidenheid, goede smaak en omlijnd muzikaal voorstellingsvermogen te werk, deze radiocomponiste. De muziek van Else van Epen de Groot is intuïtief en van een dikwijls fijne gevoelsuitbeelding. Nou, dat is toch geen geringe commentaar. In 2021 werd een van haar liedjes opnieuw opgenomen voor het project Hilversumse Muziekschatten, waarbij opnames uit het omvangrijke omroeparchief opnieuw op muziek werden gezet. En we gaan nu een lied beluisteren uit de hoorspelmusical Alice in Wonderland.

was Peter Duister. Die zong het lied Kreeften Quadrille uit het hoorspel Alice in Wonderland uit 1946. Gecomponeerd door Else van Epe de Groot. Haar muziek werd voor het eerst in decennia gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Sander Tepe. Morgen in Opium Maarten Ingels over zijn boek 18. In navolging van de Nederlandse traditie dat schrijvers de kroonprins of kroonprinses op hun 18e portretteren in een boek, wil hij dat ook proberen met de kroonprinses van België. Nou, dat levert dan een hilarisch verslag op van zijn inspanningen. Nu eerst Bijtske de Jong met het avondconcert. Tot morgen weer. Doeg!

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, ontmoeten componist Daniel Wohl en songwriter en vocalist Arooj Aftab elkaar.
1: Last night my beloved was like the moon.
0: Een gouden duo, samen met het London Contemporary Orchestra onder leiding van Robert Ames. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek.
2: Ster. En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: De scholieren en docenten van de klas van 26 zijn bijna bij de exameneindstreep. Leef mee met de leerlingen en hun mentoren tot en met de zenuwslopende examenuitslag. De klas van 26, vanavond om 8:45 bij de EO op NPO 2.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zal moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
1: Het slachtoffer van de mesaanval heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het alarm zou verdwijnen vanaf 2028. En bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
1: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
6: alleen de prijs is anders.
7: Pianosensatie Nicola Meeuwse speelt Beethovens geweldige 3e pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
9: De scholieren en docenten van de klas van 26 zijn bijna bij de exameneindstreep. Leef mee met de leerlingen en hun mentoren tot en met de zenuwslopende examenuitslag. De klas van 26, vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
8: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Avondconcert met Bijtske de Jong.
12: Goedenavond. Van 15 tot 23 mei vond in Zeist het jaarlijkse internationaal liedfestival plaats. Het festival is dus al voorbij, maar vanavond laat ik je hier in het NTR Avondconcert een opname horen die toen is gemaakt. Een opname van het openingsconcert van het festival. Deze 10e editie had als thema Terug naar de natuur. Nou, daar kun je van alles mee, maar in het openingsconcert draait het om de menselijke natuur. zoals die is verklankt in liederen van een componist die zelf qua naam ook prima in het thema past, Hugo Wolf. In zijn korte leven schreef Wolf meer dan 300 liederen. Net als Schumann kende hij ook een liederjaar. In 1888 schreef hij 124 liederen. En dat jaar vond hij ook echt zijn eigen stijl, waarbij het overbrengen van de tekst steeds belangrijker voor hem werd. Nou, dat hoor je ook terug in zijn Italienisches Liederbuch. Een liedcyclus die overigens niet in dat liederjaar ontstond, maar in de jaren daarna. En voor dat Italienisches Liederbuch putte Wolf uit een verzameling van ruim 300 anonieme Italiaanse gedichten die vrij waren vertaald in het Duits. Wolf selecteerde uit die verzameling korte gedichten over de liefde. Soms idealistisch, maar ook vaak ironisch of spottend en regelmatig met een twist in de laatste zin. Sommige liederen worden vanuit het perspectief van een vrouw gezongen, andere vanuit een mannelijk perspectief. En vandaar ook dat er bij dit concert zowel een sopraan als een tenor op het podium stonden. Over het algemeen bezingt de man de schoonheid van de vrouw en komt de vrouw met praktische zaken en klachten over het gedrag van de man. Opvallend is dat vooral de liederen die de zaken vanuit het vrouwelijk oogpunt bekijken een scherpe wending of clou hebben. De man in deze cyclus is toch vooral bedachtzaam of zelfs wat naïef, zoals in Ein Ständchen euch zu bringen, het 11e lied dat zometeen klinkt. Hier wil een man een serenade aan zijn geliefde brengen, maar dan blijkt niet het meisje, maar haar vader op het balkon te staan. De schrik hoor je terug in de dissonante noten in de pianopartij en het is alsof hij vervolgens struikelend wegrent. Er zijn ook liederen die meer filosofisch van aard zijn, waarbij niet helemaal duidelijk is of het vanuit de man of de vrouw moet worden gezongen. En de volgorde van de liederen staat ook niet helemaal vast. De cyclus is in elk geval geen doorlopend verhaal. Elk lied staat op zichzelf. Wolfs Italienisches Liederbuch bestaat uit twee delen. Liederen 1 tot en met 23 en 24 tot en met 46. Ik laat je eerst die eerste 23 liederen horen. Met als eerste lied, auch kleine dingen kunnen uns entzücken. Ook kleine dingen kunnen vreugde brengen. Zoals de waarde van een parel, de kwaliteit van een olijf en de geur van een roos. Bij dit concert op 15 mei werden de liederen vertolkt door de Duitse sopraan Katharina Rückgaber en de twee artistiek leiders van het Internationaal Liedfestival Zeist, basbariton Henk Neven en pianist Hans IJsakkers. Excuus, ik zei zo net dat er een tenor op het podium stond, maar ik bedoelde dus een basbariton. Dit zijn de eerste 23 liederen uit het Italienisches Liederbuch van Hugo Wolf.

Het eerste deel van het Italienisches liederboek van Hugo Wolf. 23 liederen, afwisselend gezongen door sopraan Caterina Rückgaber en bas-bariton Henk Neven. En begeleid op piano door Hans IJsakkers. Je luistert naar de opname van het concert dat op 15 mei plaatsvond als onderdeel van het Internationaal Liedfestival in Zeist, in de kerk van de Evangelische Broedergemeente. De artistiek leiders van het festival stonden bij dit concert dus beide op het podium, want dat zijn Henk Neven en Hans IJsakkers. Nou, en na de pauze klonk de tweede helft van het Italienisches liederboek van Wolf, liederen 24 tot en met 46. Opnieuw over de liefde, die afwisselend vanuit het perspectief van de vrouw en van de man gezongen worden. Wolf eindigt deze cyclus met een lied waarover de zanger zingt over alle veroveringen op het gebied van de liefde. En de twist zit hem hier in het perspectief. Er is geen man aan het woord, wat je misschien eerder zou verwachten, maar een vrouw. Je kunt je afvragen wat Wolf de luisteraars daarmee wilde meegeven. Dit zijn wederom sopraan Caterina Rückgaber en bas-bariton Henk Neven. En achter de vleugel zit dus Hans IJsakkers.

0: liederen nummer 24 tot en met 46 uit het Italienische liederboek van Hugo Wolf. Je hoorde sopraan Katharina Rutgaber en bas-bariton Henk Neven. Zij zongen dus afwisselend die liederen uit het Italienische liederboek van Wolf. Je kunt wel zeggen zijn magnum opus. En aan de piano hoorde je Hans IJsakkers. Dit concert vond plaats op 15 mei in de Evangelische Broergemeente in Zeist en maakte onderdeel uit van het Internationaal Liedfestival in Zeist. Dat festival is inmiddels voorbij, maar dit concert is na vanavond nog wel terug te luisteren via npoklassiek.nl/avondconcert.
1: Het avondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Het volgende werk dat ik laat horen werd op 18 april opgenomen in De Doelen in Rotterdam als onderdeel van een concert van Sinfonia Rotterdam. Op het programma stond toen onder meer Beethovens trippelconcert, een uniek werk uit 1803 waarin niet één, maar drie solisten centraal staan, de viool, de cello en de piano. Het effect van die bijzondere bezetting is als volgt. Het is ja, alsof je kamermuziek combineert met het genre soloconcert. En niet alleen een dialoog tussen de solisten en een orkest hoort, maar er is vooral ook een dialoog tussen de solisten onderling. Nou, het verhaal gaat dat Beethoven dit werk schreef voor een van zijn leerlingen, en niet de minste, aartshertog Rudolf van Habsburg-Lotharingen. En deze aartshertog speelde piano, was behoorlijk goed. Maar toen Beethoven dit componeerde was hij pas een tiener en ja, nog redelijk beginnend. En waarschijnlijk schreef Beethoven daarom een relatief makkelijke pianopartij en meer uitdagende viool- en cellopartijen. De solisten bij dit concert afgelopen april waren de Nederlandse violist Niek Baar, winnaar van het Oscar Bach concours en de Kersjesprijs. De Noorse celliste Sandra Lidhaga, een veelgevraagd kamermuzikus met ook internationale prijzen. En de Russische pianist Alexander Yakovlev, ook winnaar van talloze concoursen en bekend om zijn virtuositeit.

Applaus voor de drie solisten op het podium. Niek Baar, violist, Sandra Liet, Haga, cello en Alexander Jakovlev, piano. En natuurlijk ook voor Sinfonia Rotterdam onder leiding van Konrad van Alphen. Je hebt geluisterd naar het trippelconcert, het concert voor piano, viool en cello en orkest van Ludwig van Beethoven. Opgenomen op 18 april dit jaar in De Doelen in Rotterdam. Nou, onderdeel van een groter concert, maar omwille van de tijd hoor je van dit concert alleen ja, dit werk. Er stond meer op het programma. Maar ik borduur nog wel even verder op een van de solisten. Niek Baar, de Nederlandse violist en solist in dit trippelconcert. Ik heb hier een opname waarin hij de Frühlingssonate, de lentesonate speelt. Wederom muziek van Beethoven.

Beethovens Frühlingssonate was dat. Vioolsonate nummer 5, gespeeld door Nieke Baar en Ben Kim. Het is bijna 10:30 morgenavond. Dan klinkt in het NTR Avondconcert een concert van het Holland Festival. Live uit de grote zaal van het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Mitchell van Dinter, beter bekend als James Sue, speelt dan samen met muzici van Het Muziek. Voorheen Asko Schoenberg en het Indonesische Gamelan Ensemble Gamelan Salukat zijn nieuwste werk, waarbij hij zich heeft laten inspireren door de Gamelan cultuur en de composities van Dewa Alit, de oprichter van dat Gamelan Ensemble. Nou, om je daar alvast een beetje een indruk van te geven, laat ik je een flartje muziek van deze Dewa Alit horen, totdat Passaggio Late Night begint met Karel den Hertog.

Wij hebben de Rotterdampas thuis. Dat is een pas die je voor een paar tientjes kunt aanschaffen. En dan kan je in Rotterdam en omgeving, ja, korting op uitjes, een gratis kopje koffie, gratis entree, een proefles bij het een of ander. Bij mijn jongens is een van de ijssalons favoriet. Want daar krijg je met de Rotterdampas een gratis ijsje met 2 bolletjes. En dat krijgen ze anders nooit. Ik vind het ook leuk, die Rotterdampas, omdat je ook nog wel eens iets doet waar je anders niet aan toe zou komen. Beetje uit de comfortzone, een beetje out of the box. Een van die uitjes was bijvoorbeeld Mini World. Vlakbij Rotterdam CS. Het schijnt de grootste indoor treinbaan te zijn van Europa. En ik ben niet zo van de treintjes, maar het is leuk. Ze hebben Rotterdam nagebouwd. Het is ooit klein begonnen. Met liefde en passie en heel veel vrijwilligers uitgegroeid tot een soort Madurodam van Rotterdam. Maar waar Madurodam tegenwoordig een half pretpark is geworden, is dit nog heel kleinschalig, gezellig, een beetje, ja, kneuterig in de positieve zin. Het is niet zo gelikt. Het is er zelfs een beetje bedompt. En in het restaurant, als je het zo mag noemen, krijg je gewoon zwarte koffie, een kleffe tosti of een zakje chips. En dan heb je de keuze uit naturel of paprika. Verder geen fratsen. We gingen er zo'n beetje 1 keer in de 2 jaar heen als we de Rotterdam pas weer eens hadden. Maar vandaag stonden we voor een dichte deur. Mini World is failliet. Tja, ik steek de hand in eigen boezem. We kwamen er alleen maar gratis met die Rotterdam pas. Niet vaker, we gaven er dus ook geen geld aan uit. Maar toch is het jammer. Kneuterigheid is blijkbaar geen verdienmodel. Ons rest er niets anders dan een ijsje te halen. Met 2 bolletjes, dat dan weer wel.

Een opgewekt begin met een van de tafelmuzieken van Georg Philipp Telemann. En je hoorde Freiburger Barokorchester. Straks in de Hollandse Nieuwe hebben we pianowerken van Jan Vriend. En op die cd met pianowerken staan ook 6 Liebesträume van Jan Vriend. Maar uiteraard is dat ook een knipoog of een eerbetoon aan de Liebesträume van Franz Liszt.

Hohe Liebe, de eerste van de Liebesträume opus 62 van Franz Liszt en hier gespeeld door Pascal Amoyel.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, vorige week heb ik een Beethoven strijkkwartet laten horen. Dat staat ook op een bandje. Het mooiste langzame deel, misschien wel, uit de Beethoven strijkkwartetten. En vandaag heb ik een oude cd meegenomen. Met wederom Beethoven, maar dan nu een van de opwindendste delen uit de Beethoven strijkkwartetten. En Jacob, mijn goede vriend van vroeger, had wel een opname of 10. Ik moest het doen met deze ene opname. Met zijn goedkeuring aangeschaft. Het Juilliard Quartet. Die spelen dit deel het snelst van allemaal. En ja, wij waren razend enthousiast over deze muziek. En wij, dat waren een groepje vrienden van de zomermuziekcursus Woudschoten. En na de zomer zouden we een masterclass krijgen met dit deel van Beethoven strijkkwartet. Alleen een klein probleem. We waren met 3 violisten en een cellist. En voor een strijkkwartet heb je 2 violisten, een altviolist en een cellist nodig. Dus 1 van ons violisten moest in dit kwartet de altviool spelen. We hebben erom geloot. En het lot koos de enige dame in ons gezelschap als altviolist. Wat ze overigens grandioos deed, maar met lichte tegenzin. Van wie we die masterclass zouden krijgen was lange tijd bij ons niet duidelijk. Wij hadden uiteindelijk wel een naam doorgekregen. Die hadden we niet goed verstaan. Hedgy zullen ze wel bedoelen. Andreas Hedgy. Dat was een Hongaarse cellist en een van de docenten van die zomercursus. Dus wij verheugden ons op een masterclass voor publiek van Andreas Hedgy. De masterclass was in Felix Meritis en toen we gingen inspelen zat er al een plukje publiek. Het kale bolletje van meneer Hedgy zagen we nog niet, dus we voelden ons vrij. De altvioliste tegen wil en dank zat flink te mopperen op haar instrument. De volgende keer moest iemand anders eraan geloven. Zo'n log ding, groot, zwaar, onhandig, een C-snaar die niet aanspreekt. Toen stond er iemand uit het publiek op. Die liep naar voren en die vroeg of we konden beginnen. Het bleek Ken Hakkii, de solo-altviolist van het Concertgebouworkest. Hij nam de altviool ter hand, zette het deel in razende vaart in en liet ons beentjes zweten. Een lesje nederigheid en een lesje over hoe virtuoos, rank, sierlijk en opwindend de altviool kan zijn.

het opwindende laatste deel, deel 4, Allegro Molto, heel erg snel uit het strijkquartet opus 59 nummer 3, bijgenaamd een van de Razunovsky-kwartetten van Ludwig van Beethoven. En we hoorden hier razendsnel het Juilliard String Quartet.

0: Het langzame deel Lento uit het concert voor piano, trompet en strijkorkest van Dmitri Shostakovich. En je hoorde Peter Masseurs op de trompet samen met Alexander Melnikov bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde.
0: Mijn leven is een roman die mezelf buitengewoon interesseert. Aldus Hector Berlioz. En hij schreef zijn leven op in twee kloeke delen. En ik lees er met ongelooflijk veel plezier in. Hij heeft een scherpe pen. En hij schrijft over zijn leven en natuurlijk ook over al zijn muzikale ontmoetingen. En hij was bezeten van de muziek, ook al wilde zijn ouders, zijn vader vooral, dat hij medicijnen ging studeren. Dus af en toe werd de ouderlijke toelage gestopt. Maar Berlioz hield vol, ging naar het conservatorium. En een van zijn docenten daar was de Tsjechische boheemse componist Anton Reiga. En alhoewel Berlioz niet onverdeeld enthousiast is over de componist Reiga, was hij als docent wel een docent die belangrijk was voor zijn leerlingen. Reiga hechtte grote waarde aan zijn kennis van wiskunde. Aan de bestudering daarvan, zei hij ons tijdens een van zijn lessen, heb ik het te danken dat ik erin geslaagd ben mijn ideeën meester te worden. Zij heeft mijn verbeelding, waardoor ik mij vroeger als een dwaas liet meeslepen, getemd en beteugeld. En zij heeft, door haar te onderwerpen aan reden en overdenking, haar krachten verdubbeld. Ik weet niet of dit idee van Reiga zo juist was als hij dacht, en of zijn muzikale mogelijkheden veel gewonnen hebben bij de bestudering van de exacte wetenschappen. Overigens scheen Reiga even weinig gevoelig voor lof als voor kritiek. Hij scheen alleen waarde te hechten aan de successen van de jonge kunstenaars wier opleiding in de harmonie hem was toevertrouwd op het conservatorium. En hij gaf hun les met alle voorstelbare zorg en aandacht. Op het laatst liet hij blijken genegenheid voor mij te hebben, maar in het begin van mijn studie merkte ik dat ik hem hinderde door hem steeds naar de reden van alle regels te vragen. Een reden die hij mij in bepaalde gevallen niet kon geven, aangezien die er niet is. Zijn quintetten voor blaasinstrumenten hebben gedurende verschillende jaren in Parijs een zekere opgang gemaakt. Het zijn interessante, maar een beetje kille composities.

0: Een van de blaasquintetten van Anton Reiga die opgang maakte in Parijs in de tijd dat Berlioz daar studeerde. En Reiga was een docent. Berlioz karakteriseerde dit als interessant, maar een beetje kil. Nou, interessant was het zeker. Kil vond ik het helemaal niet. Zeker niet hoe het werd gespeeld door het Tsjechische Orsino Ensemble.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.

typisch muziek van David Lang uit het stuk Love Fail, You Will Love Me. En we hoorden Lorelei Ensemble, het vrouwenkoor onder leiding van Beth Willer. 11:15, de hoogste tijd voor onze Hollandse nieuwe, en dat is een mooie plaat deze week, met muziek van Jan Vriend. En Jan Vriend, hij is 87 jaar. Hij is pianist, dirigent. En ik las eventjes vandaag, hij is ook de medeoprichter van ASCO. Dat later samen ging met ASCO Schönberg. En tegenwoordig heet dat Het Muziek. Maar achter dat geweldige ensemble is Jan Vriend dus een van de drijvende krachten geweest. En hij is ook componist. En als componist is hij zijn eigen weg gegaan. Heeft altijd een eigen stem gehad in het muzieklandschap. En de laatste tijd zijn er meerdere cd's met zijn werken verschenen. De laatste in die reeks is een cd gewijd aan de pianowerken. Enerzijds de 6 Preludes into Fugues. Dat was een beetje de aanleiding voor dit album, hoorden we gisteren. En verder nog de 6 Liebesträume. En die worden gespeeld door verschillende pianisten. En dat heeft alles te maken met Ralf van Raat, de pianist. De onvermoeibare pleitbezorger van de muziek van de 20e en 21e eeuw. Geweldig concertpianist, een avonturier op het klavier en een bevlogen docent met een missie. En dat horen we zometeen van Jan Vriend zelf. Hier horen we Ralf van Raat eerst in de eerste van de 6 Liebesträume. Muziek van Jan Vriend.

De zes liebesträume zijn opgedragen aan Ralf van Raat. Ralf is al jarenlang een groot pleitbezorger van mijn muziek. Ralf heeft de liebesträume gespeeld in het muziekgebouw zo'n 7 jaar geleden. En nu deze keer heeft hij besloten om daar ook 2 leerlingen bij te betrekken. 2 buitenlandse leerlingen, waardoor hij hoopt dat de muziek ook een beetje in het buitenland terechtkomt. Er zijn dus nu 3 generaties pianisten aan het woord op de cd. Enerzijds de leerlingen van de paar leerlingen van Ralf. Dan Ralf zelf en dan ik nog als oudste generatie.

We hoorden eerst uit de Zes Liebesträume nummer 1, gespeeld door Ralf van Raat. En Ralf geeft het stokje door aan zijn leerlingen en die geeft daarmee de passie en de liefde voor de muziek van Jan Vriend door. En daarna hoorden we dus uit die Liebesträume nummer 3, gespeeld door Elisabeth Go, leerling van Ralf van Raat. En van Jan Vriend is het een kleine stap naar Biagio Marini. Alhoewel, zit 400 jaar tussen. Maar via het Combattimento Consort is dat een kleine stap, want dat staat onder leiding van Jan Willem de Vriend.

Jan Willem de Vriend met zijn Compartimento Consort Amsterdam. Met muziek van Biagio Marini, componist van ongeveer 400 jaar geleden. Werd geboren in 1594 en het stuk heet Per ogni sorte di strumento musicale. En daaruit hoorde je de Passacaglia. Mooi, eigenlijk wel. Biagio Marini. Iets vaker draaien. Vorige week deed ik een gedicht van de Ierse dichter Yeats. En dat bracht mij als vanzelf bij de Nederlandse dichter Adriaan Roland Holst, die veel Ierse poëzie las en die beïnvloed werd door Yeats. Dus ik heb vandaag een gedicht van deze Nederlandse bard meegenomen. Misschien is het een beetje puberpoëzie. Ik vond het in ieder geval prachtig toen ik op de middelbare school zat. Zijn gedichten gaat het altijd over een onbestemd verlangen, beetje de eenzaamheid. Maar in dit gedicht geen grote woorden over eeuwigdurende liefde, nee. Een intieme omschrijving van de kwetsbaarheid en misschien ook wel de vluchtigheid van de liefde. Maar in die vluchtigheid kunnen we wel verbonden zijn. Voelen we ons even minder eenzaam, zolang we maar zacht en lief voor elkaar zijn. Het gedicht heet Zwerversliefde. Een liefde die zwerft. En het is uit de bundel Voorbij de Wegen uit 1920. Laten wij zacht zijn voor elkander, kind. Want, o, de maatloze verlatenheden die over onze moe gezworven leden onder de sterren waaien in de oude wind. O, laten wij maar zacht zijn en maar niet het trotse hoge woord van liefde spreken. Want hoeveel harten moesten daarom breken, onder den wind in hulpeloos verdriet. Wij zijn maar als de blaren in de wind, ritselend langs de zoom van oude wouden. En alles is onzeker, en hoe zouden wij weten wat alleen de wind weet, kind? En laten wij, omdat wij eenzaam zijn, nu onze hoofden bij elkander neigen. En wijl wij samen in het oude waaien zwijgen, binnen een laatste droom gemeenzaam zijn. Veel liefde ging verloren in de wind. En wat de wind wil, zullen wij nooit weten. En daarom, voor we elkander weer vergeten, laten wij zacht zijn voor elkander, kind.

Hymne à l'amour. Een hymne aan de liefde van Marguerite Monod. Dat werd hier op de gitaar gespeeld door Alexandra Withingham. Nog meer liefde, nog meer romantiek in de romance voor viool en orkest van Antonin Dvořák. Heerlijk stuk.

Antonín Dvořák weet wel hoe je een melodie moet schrijven. Heerlijk, zo'n lang uitgesponnen prachtig stuk. De romance voor viool en orkest, opus 11. Hier uitgevoerd door Thomas Seertmeijer bij het Philharmonia Orchestra onder leiding van Eliau Inbal. En Dvořák speelde Leentje Buur, want hij ontleende dit prachtige thema van zijn romance aan een van zijn eigen strijkkwartetten. Ja, als je een goed idee hebt, kun je het maar beter vaker gebruiken. En met deze romance van Dvořák komen we bij middernacht. De nachtmuziek is dromerig, rêverie. Oorspronkelijk voor piano, hier gespeeld door het Artemis saxofoonkwartet. En daarmee wens ik jullie een goede nacht. Slaap lekker of blijf nog even wakker. Dag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwse in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op nploklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
2: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
1: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: In het voetbal zijn er momenten...
9: Bergkamp 2-1!
8: ...die impact maken.
10: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
11: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
8: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
12: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
13: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
15: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Pianosensatie Nicola Meeuwse speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
14: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
17: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is middernacht, het begin van woensdag 10 juni. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar had nog niet gezegd hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval overigens niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierp voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.